0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zomer ga je met Vakantie Koen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis. Van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
1: Omroep Brabant.
2: En for love's sake, each mistake. Oh,

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
2: Zondagdok.
1: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
3: Het verstikt me af en toe, zeg.
2: Documentaires over Brabant en Brabanders.
4: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
2: Zondagdok.
5: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
1: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
9: Reis weer met Golden eSIM.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Reis weer met Golden eSIM.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Hubert Mol.

0: Het was de Sharp Dressed Man van ZZ Top. Dat waren twee mannen met baarden. En die andere die geen baard had, die heette Beard. Hoe leuk kan dat zijn?
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Rek jezelf dan maar eens even uit. Geef dan maar eens even lekker. En kom tot jezelf. Je hebt er 2 uur de tijd voor.
1: Hubert Mol. Nu al wakker.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Het is een oudje, jaren 90. Show Me Heaven van Maria McKee kwam naar die van Pharrell Williams en dat was Happy. Ik kan het niet opdringen, maar je wordt er toch enigszins blij van. Een beetje vrolijk van. Nou ja, en de rest komt dan vanzelf wel. Laat het maar gebeuren op deze vroege zondagmorgen. Neem de tijd, lekker met één oor luisteren en laat het andere nog even op het kussen liggen. Dat mag.
1: Now let go of everything I've ever.

0: Rain in Me van Sam Fender. En hij deed het niet alleen. Nee, hij werd bijgestaan door Olivia Dean. Het is een mooie combinatie, zo te horen. Er is één dingetje wat op zondag nooit wordt overgeslagen door Mario. Ja, meerdere dingen, maar dit zeker niet. Zeker niet.
1: De Ik hoef helemaal niks van de achtplaats.
0: Nee, dat klopt. Het is namelijk zondag en het is een vrije dag. Het is misschien ook toch wel eens vakantie. En je mag even lekker relaxed zijn, even een beetje chillen, op je gemakje alles doen. Misschien dat je nog wat langer blijft liggen, dat je denkt, nou, ik luister nog even wat Omroep Brabant, of ik lees nog wat, of ach, een beetje pakken omdraaien. Gewoon even chillen, dat kan. Daar hoort een fijn plaatje bij. Randy van Warmer, Just When I Needed You Most.
1: Ik hoef helemaal niks van de achtplaats.

Zo'n liedje wat je net even op weg kan helpen. Een beetje wakker worden, rustig aan. Maar wat je ook een duwtje in de rug kan geven. Begin aan de dag. Hey, ga ermee. Gerard van Maasakkers. Guus Meeuwis. J.B. Roy. En er tussendoor zit ook nog, let goed op, Frank Lammers. Dat is leuk.

niet uit de top 100, de Brabantse top 100, weg te krijgen. Nogal logisch. Geert van Maasakkers Hegel ermee. Het liedje was ooit eens bedacht voor een tv-programma. Mario Nozza, technicus hier, heeft het gemaakt. En het was bedoeld als een tune voor een tv-programma. Maar het werd uiteindelijk een hele, hele grote herkenbare hit voor Geert van Maasakkers. En we praten dan over... Nou, zo'n beetje 1977, 1978, dat zal het ongeveer geweest zijn. Dat is lang geleden. Bananarama en The Shy Boy.

Bananarama. Het gaat terug naar de Bananasplit Show. Zegt je dat nog wat? Heel lang geleden. Maar het gaat ook terug naar een liedje van Brian Ferry, Pyjamarama. Ik ken het niet zo heel goed, maar dat samengepakt is Bananarama, Shy Boy. Even toch nog zeggen dat je luistert naar Hubert Mol. Maarten Kortleven is met vakantie, maar is over een paar weken, ja, een paar weken weer terug, hoor. Geen nood. En voor nu even geduld hebben.

0: do.
1: Croissantjes in de oven, sinaasappeltje geperst en de radio aan.
2: Nu al wakker.
1: Tot 9 uur op Omroep Brabant.

altijd even denken aan Urbanus. Talk, talk, goed poeieren. Talk, talk. Life just what you make it. Mick Jagger, samen met Maroon 5. Of eigenlijk Maroon 5 en Christina Aguilera. Want dat was de combinatie. En Mick Jagger werd er wel bij gehaald.

0: voor je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Was dat niet van Clouseau? Ja, maar nu is het voor Leo Alkemade. Onze eigen Leo uit Tilburg. Domino of zo. Maar ja, het is ook een soort domino-effect. Iemand maakt dat en dan kan het zo alleen maar verder gaan. Give a Little Bit is nu van Supertramp.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentietogo.com/radio.
19: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: al wakker, Hubert Mol.

0: En hiermee begon het allemaal zo'n beetje. Let op, bijna 27 jaar geleden.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Dat zou je toch niet zeggen als je zo'n liedje hoort, dat het al zo oud is. Nee. Maar dat komt omdat we zelf ouder zijn geworden. En dat is maar goed ook, want als je niet oud wordt, dan weet je wat er gebeurt. Dan ben je niet meer onder de levende zielen. Het is goed dat je er bent. Het is goed dat je wat wijzer bent geworden. Dat je ook weet dat je op zondagmorgen lekker kunt uitslapen. En dat het niet erg is. Dat het geen probleem is. Dat het fijn is. Dat je even lekker relaxed aan zo'n zondag kunt beginnen. En we helpen je erbij.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met Hubert Mol.
0: En als je dan net uit je remslaap bent. De remschijf. Drive. R.E.M.

De ene hit naar de andere hit komt voortaan, lijkt het wel, automatisch voor deze Fleming. En eens komt hij tevoorschijn met een plaat en dat wordt dan weer een hit. En dit was er ook zo een. Zo'n liedje uit de Brabantse Top 100. Ja, dat ligt weer even achter ons. 7 juli, jongsleden uitgezonden, volgend jaar is er weer een.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Stromae, een hele opvallende persoonlijkheid. Als we hem zien in de clipjes, als we hem zien op het podium. Maar ook, en dat is heel belangrijk voor de radio toch. En dan vallen stemgeluid. Stromae met Alors on danse. Een oudje nog gevonden voor je.

Dit kan ook al door de beugel, toch? Nogal logisch, want het is Dr. Alban en dat was ooit een tandarts. Of is hij dat nog steeds? Volgens mij is hij dat nog steeds. Goedemorgen en van harte welkom. Zondagmorgen 26 juli 2026. Wat goed dat je luistert en al een beetje wakker bent.

0: Harry Styles gaat maar één kant uit. De weg omhoog, de kant naar de top, om het zo te zeggen. One Direction, Harry Styles hier met American Girls. Ja, het is zondag en dan draait hij altijd iets dat herkenbaar is.
1: Muziek in je moerstaal.
0: Het is vaak een artiest of een band, of nou, maakt niet uit, maar het is wel in de eigen taal. Het hoeft niet per se Brabants te zijn, maar het is wel in een taal die we verstaan. En toen dacht ik van nou, toch de gelegenheid heb, laat ik eens een liedje draaien van Frans Halsema, voor haar.
2: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Het raakt ieder vezeltje, iedere molecuul in mij. Ik vind het zo'n prachtig liedje. Voor haar, van Zalsema.
1: Vakantiekoen, gezellig, hè?
2: Deze zomer ga je met Vakantiekoen Wijn keigezellig elke zaterdag tussen 4 en 6 op muzikale wereldreis van het Ruhrgebied in Duitsland. Langs de Italiaanse meren. Naar de Côte d'Azur. Dus ga met me mee en geniet van de prachtige muziek en haar verhaal. Het gevoel van vakantie op je radio.
3: Omroep Brabant.

0: It's Only Love afkomstig van Simply Red. Het is zo'n beetje 9 uur aan het worden. Christian Westerveld, hallo, waar zit je? Christian, ben je er wel?
1: Ja, Huub, geen zorgen, ik ben er gewoon, hoor.
0: Ja,
1: alleen, ik had even een klein oponthoud hier voor de deur. Want iemand had een knalroze Fiat 500 hier recht voor de deur gezet. Die heb ik even laten wegslepen. En het kost best wel wat moeite om zo'n ding hier weggesleept te laten krijgen.
0: Nee, Chris.
1: Het is uiteindelijk gelukt.
0: Nee, Chris, dat is de mijne. Dat is mijn auto.
1: Echt?
0: Ja.
1: Nee, dat is die van jou?
0: Ja, dat is de mijne.
1: Oh, dat wist ik niet. Oh, nee. Dan had ik even gebeld.
0: Wat stom.
1: Oh, sorry. Ze hebben hem nu net opgetakeld. Als je zo heel snel bent, dan kun je er nog achteraan rennen.
0: Ja, dat ga ik doen,
1: Een roze Fiat 500.
0: Ja, die was goedkoper.
1: Ik kom zo naar boven en neem ik de uitzending
0: over.
1: Succes, Huub.
0: Ja, nee, succes. Dank je wel. Ik ga gauw weg. Tussen 4 en 6 ben ik weer vanmiddag.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, en daarna gaat het pas echt warm worden, hè. Dus vandaag even, nou, je zou bijna kunnen zeggen een beetje een herfstachtige dag. Maar daarna, ja, dan komt de zomer in al zijn glorie weer terug. Een goedemorgen, ik ben Christian. Dit is weekend tot 12 uur. En ik mag je weer gezelschap houden met een boel goede muziek. Nog niet alle keuzes zijn gemaakt. Daar kan ik je nog wel voor gebruiken dadelijk. Uitgebreide weersverwachting dus zo dadelijk. Over een kwartiertje met de vrienden van Weerplaza. En dadelijk even doornemen wat er actueel is in Brabant. Ja, er is er weer eentje gevangen, een nepagent. En deze was nog heel erg jong. Dadelijk hoor je het hele verhaal.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
18: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
19: Mijn papa verkoopt stoelen.
20: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
21: Dit zit.
20: Voordelig en snel.
21: Dit zit.
22: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
24: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
25: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
24: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoercollectie.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
27: Christian Westerveld.

0: Genesis op Omroep Brabant, The Invisible Touch.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En de datum is vandaag zondag de 26e juli van 2026. Even wat ander weer dan we gewend zijn en ook heel ander weer dan we gaan krijgen, want het is even wat koeler. Even wat meer bewolkt en ook wat buiiger, want er komen ook nog wat buien onze kant op, zoals verteld. Hoe erg het in Brabant gaat worden, of hoe goed in Brabant, want ja, als je van bijvoorbeeld een natuurbeheerder van de landbouw bent, dan zit je wel op wat druppies water te wachten. Je hoort het zo dadelijk in het overzicht van Weerplaza, dat wordt duidelijk verteld. En als je ons wilt bereiken, dan kan dat gewoon op het vaste nummer 0657328203, maar dan wel weer via de SMS. We werken aan een permanente oplossing dat we geen gedoe meer met WhatsApp hebben, maar die kunnen we dus weer even niet gebruiken. Ja, ik weet het, ik word er ook. Je mag niet vloeken op de radio en helemaal niet op zondag. Dus goed, sms'en dus als je ons iets te melden hebt. 0657328203. Even wat dingen uit het nieuws. Een minderjarige nepagent is gisteravond aangehouden in Vught. Het is een verhaal wat veel terugkomt. Mensen die zich als agent uitgeven. En vaak zijn het nog minderjarigen ook. In dit geval dus ook. Iets na 9 uur was er een achtervolging door de echte politie. Er was een melding dat deze figuur in Vught actief was geweest, maar ook in S. Of hij ook iets buiten heeft gemaakt, daar lijkt het voorlopig niet op, maar hij probeerde zich dus wel als agent uit te geven en mensen te besodemieteren. En hij heeft de nacht in ieder geval in een politiecel mogen doorbrengen. Dus toch een keer onder, niet collega's, want hij geeft zich uit als agent. Nou, er was er ook nog een steekpartij op de hoek van de Visstraat en de Havensingel in Den Bosch afgelopen nacht. Daarbij is iemand gewond geraakt, zo laat de politie weten. Er is ook een zoekactie gestart naar één of meerdere daders, maar er is nog heel veel onduidelijk. Het onderzoek loopt nog. Er is een Stanley-mes gevonden en of die ook gebruikt is bij die steekpartij, dat is niet helemaal duidelijk. En dan was er ook een beroving van een taxichauffeur gisteravond in Veghel. Een mevrouw die taxi reed, die werd beroofd. Aan de Schoolhuisweg gebeurde dat. Er was veel politie op afgekomen. Er is ook een politiehelikopter over Veghel gevlogen op zoek naar daders. Maar of er al iemand gevangen is, voor zover bekend, in ieder geval nog niet. Er is in ieder geval niemand gewond geraakt. En als je dan denkt van ja, is er alleen maar ellende op die website van jullie en op de app? Nee, echt niet hoor, want je ziet af en toe ook hele mooie dingen. Als je bijvoorbeeld gisteren in de sluis aan het burgemeester Delenkanaal in Magaren was, dat je het met eigen ogen kunnen zien. En nu zie je een hele mooie foto. Een enorm luxe jacht van 57 meter die richting de zee wordt geleid. De ideale plek om tijd op zee door te brengen met familie en vrienden. Aldus scheepsbouwer Heze Yachts in Os. Die hele mooie boten maakt. Maar het is wel voor mensen met een bepaald budget. Dat moeten we er dan wel bij zeggen. Zo'n tocht door de sluizen, dat wil ook nog wel eens misgaan. Dat is in het verleden nog wel eens gebeurd. Maar in dit geval leek het allemaal wel crescendo te zijn gegaan. Bekijk de beelden op de website en op de app. Bijna 13 minuten over 9. Muziek van Dua Lipa in Weekend. Dance the Night op Omroep Brabant.

0: On My Soul. Bruno Mars op Omroep Brabant. Het is inmiddels 18 minuten over 9 geworden. En we gaan maar eens praten over het weer met Johnny van Weerplaza. Johnny, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, onderweg naar heel veel warmte. Maar eerst rijden we als het ware door een soort van tunneltje van wolken en ook wat buien door. Toch? Daar komt het een beetje op neer?
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is al bewolkt, maar nog wel droog in Brabant. Maar buien zijn onderweg. Het is wel zo, sorry, dat er vandaag... Wat in Noord-Nederland dan in Brabant.
0: Oh, je viel gelijk helemaal weg omdat je ging kuchen.
1: Ja, okay.
0: Ja, dat is besmettelijk. Ja, dus begin maar eventjes opnieuw. Wat voor dag wordt het dan vandaag?
1: Veel wolken en inderdaad wat buien, vooral vanmiddag. Het is wel zo dat in Noord-Nederland is het natter dan in Zuid-Nederland. Dus in Brabant valt de hoeveelheid neerslag wel mee. Of ja, tegen als je rekening mee houdt dat het heel erg droog is qua natuur, zeg maar. Tussendoor af en toe wat zon vanmiddag en een graad of 22 bij een matige wind uit het zuidwesten.
0: Ja, en daarna gaan we weer opbouwen naar heel wat anders, hè?
1: Ja, morgenochtend is er misschien nog een buitje, maar dan in de loop van de dag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Morgen een graad of 23. Ja, dinsdag gaan we al richting de 30 met veel zonneschijn. Ja, en woensdag en donderdag misschien zelfs 35 graden in Brabant. Dus het wordt echt gewoon weer heel heet.
0: Ja, dat wordt ook echt puffen dan, hè?
1: Ja, inderdaad. Het is wel zo dat het lijkt niet een hele lange periode te worden. Vanaf vrijdag draait de wind weer naar het noordwesten. Krijg je grote temperatuurverschillen in het land. Ja, aan de kust is het al maar een graad of 23. In Brabant gaan we nog wel naar 28 of zo. Maar die 35, dat is misschien 1 of hooguit 2 dagen. Dus ja, de periode met echt heel heet weer lijkt vrij kort te zijn. Maar het wordt wel weer even heel heet.
0: Ja, en hoe gaat dat ervaren worden? Want ik weet nog, de eerste hitteperiode was het ook heel benauwd. De tweede viel dat een heel stuk mee in vergelijking met de eerste. Hoe gaat het deze keer zijn?
1: Ik schat daar een beetje tussenin.
0: Oké.
1: Ja. De nacht van woensdag naar donderdag bijvoorbeeld, dat is er wel eentje waarbij het boven de 20 blijft.
0: Ja.
1: En ja, donderdag, als het dan zeker in het oosten van de provincie 36 wordt, ja, dan is het echt wel heel heet. Dus het wordt, het duurt niet zo heel lang, dat is een voordeel. Het wordt wel even, eventjes echt wel pittig, maar zo erg als het toen in juni was, waarschijnlijk niet. Dat inderdaad, ertussenin.
0: Ertussenin, ja. Nou, we laten het over ons heen komen, want we kunnen er toch niks aan doen.
1: Klopt, dat is zo.
0: Maak er een mooie zin nog van, hè.
1: Dankjewel.
0: Joe, groeten. Joe.

0: op Instagram, Facebook of TikTok.
1: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, waar ben je toch in een gehaaide?
6: Oh, wat heerlijk!
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Europa ging niet helemaal plat voor deze man. Heel veel vrouwen wel trouwens. Slow down. En deze dag, 26 juli, eigenlijk had dit zomaar de nationale feestdag van Nederland kunnen zijn. Had het misschien wel moeten zijn, want heel veel landen vieren op de nationale feestdag hun onafhankelijkheid. En eigenlijk is dat deze dag, 26 juli. Ja, het is wel een beetje een moeilijk moment om een nationale feestdag te houden als het halve land inmiddels op uittocht richting vakantieoorden is. Maar het zou eigenlijk wel moeten. En hoe zit dat dan op deze dag? Dus de 26e juli van 1581 werd het plakkaat van Verlatingen, ook wel de akte van Verlatingen, ondertekend. Dat gebeurde door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, waarin 17 provinciën van de Habsburgse Nederlanden Philips II, de koning van Hispanje, die bezongen wordt in ons volkslied, afzetten als hun heerser, want deze man werd geen vorst genoemd, maar een tiran. Hij kwam zijn plichten tegenover zijn onderdanen niet na. Ja, en het huidige Noord-Brabant hoorde daar nog niet bij die noordelijke Nederlanden die zich toen feitelijk afscheiden. Maar er waren wel vertegenwoordigers uit Brabant bij. Want we zijn nog heel lang frontgebied geweest in alles wat er toen nog volgde. Maar eigenlijk is dit dus de onafhankelijkheidsdag van Nederland. En toen dacht ik,
1: Duivels Dilemma.
0: Daar kunnen we vast een leuk dilemma bij bedenken. Bij dat plakkaat van Verlatingen. Ja, verlaten. Daar zijn veel liedjes over gemaakt. En veel mooie ook. Ik heb er twee uitgekozen en dan mag je tussen kiezen.

0: Duivels Dilemma.
1: Ja, If You Leave Me Now van Chicago of Leaving on a Jet Plane van John Denver. Dat zijn de keuzes. Ja, ik zei het net ook al, die verdraaide Texelse, Drommelse app is er weer uitgeknald. Dus als je wil stemmen, dan kan dat wel via het vaste nummer, maar dan moet het wel even met een ouderwets sms'je. 06-573-28203. Dus even sms'en naar 06-573-28203. Als je wil doorgeven welke van de twee je wil horen. Ofwel Chicago, dan wel John Denver. Half tien is het intussen geworden en terwijl ik de eerste sms'jes al binnen zie komen, ga ik zeggen dat we verder gaan met Madonna. Material Girl.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Treasure tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.

De Bright Eyes. Duivels dilemma. Ja, het gaat lekker gelijk op, hoor. In de sms, ik zeg het nog maar een keertje, even niet appen. Ik krijg verschillende berichten. Wat is er toch met die WhatsApp bij jullie? Ja, ik weet er alles van. Nou ja, ik weet er niks van. Ik weet alleen dat het niet werkt. Laten we het daar maar bij houden. Als je wil stemmen, moet het dus even via de sms. 06573-28203. Vanwege het plakkaat, ofwel de akte van de verlatingen, op deze datum ondertekend, wat het begin is geweest van de onafhankelijkheid van uiteindelijk wat Nederland geworden is. Op 26 juli, dus deze datum, maar dan in 1581. Heel wat jaartjes geleden. En de keuze is tussen twee verlaatplaten.

0: Dat ging even mis. Zullen we dat gewoon even overnieuw doen? Even wat precies de keuze is. Hier komen ze nog een keertje hoor. Twee prachtige verlaatplaten.
1: Duivels dilemma.
0: En de keuze, die is dus tussen Chicago en John Denver.

ben eigenlijk blij dat ik de keuze niet hoef te maken, want ik vind ze alle twee heel erg mooi. Maar toch, één van de twee gaan we slechts draaien. Dus Chicago, If You Leave Me Now, of Leaving on a Jet Plane van John Denver. Even sms'en dus, 06573-28203. En hier is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: bekend van de Kiss from a Rose, maar ook hiervan. Crazy, Siel op Omroep Brabant.
1: Duivels dilemma.
0: Ja, het deed pijn. Dat zag ik wel in de reacties, hoor. Nog heel veel mensen die zeggen van, hadden we ze gewoon niet allebei kunnen doen. Ja, nee, daar is nou het idee van een dilemma. Dat moet een beetje pijn doen. En dan moet je een prachtige plaat, die je misschien ook wel had willen horen, toch maar laten lopen. Om uiteindelijk, in dit geval, op het vliegtuig te stappen. Het werd niet Chicago, het werd John Denver. Die ook ooit een keer de laatste vlucht met het vliegtuig nam. En dat liep.

Een miracle van een vrouw met een wonderlijk mooie stem. Ilse de Lange op Omroep Brabant. En voor het 11 uur is, nee, voor het 10 uur is, deze man is 83 geworden vandaag. Mick Jagger met zijn Rolling Stones. Get off of my clouds.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden
3: eSIM. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis? Kijk op travelessence.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis mee met Golden eSIM.
5: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 10:02 is het. Je luistert naar Omroep Brabant. Dit is weekend tot 12 uur. Dadelijk nog even kort op een rijtje zetten wat er actueel is in de provincie. En we gaan het even hebben over de voetbalsport. Heel veel PSV-fans beginnen zich een beetje zorgen te maken. Is dat terecht? Daar hoor je zo dadelijk meer over.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met een nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
21: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
22: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Weekend. Christian Westerveld.

0: Inna. Uit Roemenië komt ze hot.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En dat is een toepasselijke hot, want het gaat heel heet worden van de week. Het kan wel 35 graden worden, maar zo zegt Johnny van Weerplaza, vandaag zeker nog niet. Sterker nog, er komen wel wat buien over de provincie.
2: Veel wolken en inderdaad wat buien, vooral vanmiddag. Het is wel zo dat in Noord-Nederland is het natter dan in Zuid-Nederland. Dus in Brabant valt de hoeveelheid neerslag wel mee. Of ja, tegen als je rekening mee houdt dat het heel erg droog is qua natuur, zeg maar. Tussendoor af en toe wat zon vanmiddag en een graad of 22 bij een matige wind uit het zuidwesten.
0: En in het nieuws, ja, het gebeurt vaker de laatste tijd. Het gebeurt heel vaak zelfs. Mensen die zich uitgeven voor agent. En soms zijn dat hele jonge mensen, nog niet zo lang geleden een 13-jarige. Nu in ieder geval een minderjarige. Hoe oud die was, dat weten we niet. Maar iemand die in Vught en in S bezig was zichzelf als agent uit te geven. Wellicht proberend om iemand geld af te troggelen. Dat schijnt niet gelukt te zijn. En hij is ook aangehouden na een korte achtervolging door de echte politie. Het gebeurde in de buurt van de Luibenstraat in Vught. En het hele verhaal lees je op web en app bij Omroep Brabant. En er is ook een steekpartij geweest, ietsje verderop. In Den Bosch was dat, op de hoek van de Visstraat en de Havensingel. Daar is iemand gewond bij geraakt. Er is een Stanley-mes gevonden. Of daarmee gestoken is, daar is niet helemaal duidelijk. In ieder geval is het slachtoffer een man. En er is nog heel veel op dit moment wat nog uitgezocht moet worden. Het onderzoek loopt nog, laat de politie weten. En wat we wel weten, dat kun je zien op web en app bij Omroep Brabant.
1: Christian's Klassieker.
0: Een graai in het muzikale verleden. En dan kom ik een heel mooi singeltje tegen, wat ik toch niet zo heel vaak meer op de radio hoor. En dat is jammer. Een Engelse band die tot de New Wave behoorde, midden jaren 80. China Crisis, zo heet deze groep, heeft een aantal hitjes op de naam staan. En dit is er eentje van Black Man Ray.
1: Christian's Klassieker.

Smith. Nou, als je hem kwijt bent, dan weet je waar je moet zoeken. You can find me in the bar. De 16 minuten over 10, zo dadelijk gaan we het even over de voetbalactualiteit hebben. Nu soapster en zangeres tegelijk. Natalie Imbruglia, Torn.

0: Natalie in Broeglia en Toorn op Omroep Brabant. En even tijd om het over de voetbalactualiteit te hebben. Want ja, het seizoen is nog niet begonnen, het echte seizoen. Dat komt allemaal nog de komende weken. Maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Ja, en achter de schermen gebeurt er ook van alles bij de clubs op het gebied van transfers, inkomend en uitgaand. Maar er moet ook nog veel gebeuren. Met name bij PSV, maar bij heel veel andere clubs ook. Ons vaste zondagochtendforum is weer paraat. Leon Voskamp van Omroep Brabant, Rick Elfrink van Tijntovers Dagblad. Heren, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Laten we eerst maar eens even beginnen bij die wedstrijd van gisteren die PSV speelde in het eigen stadion tegen Villarreal. Rick wil ik zeggen. Ik denk dat er een boel mensen een beetje geschrokken zijn van PSV. Zou dat kloppen?
1: Ja, en dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. PSV speelde echt een hele slechte wedstrijd. Het gaf ongeveer 3 of 24 kansen weg. Ja, dat is nogal wat. Hè. Als je afgelopen week hoorde je Peter Bos dat het aantal tegendoelpunten toch flink omlaag moet. Nou ja, als je dan zo op het veld staat, gisteravond. En natuurlijk, hè, dat heeft allerlei oorzaken. Daar gaan we daar ook nog wel over hebben. Maar dan boezemt dat weinig vertrouwen in, moet ik zeggen.
0: Ja, Leon, jij zat ook in het stadion. Wat vond jij ervan?
2: Nou, ik vind dat PSV zich best moet schamen eigenlijk voor de wedstrijd van gisteren. Natuurlijk, niet iedereen was er. Maar goed, daar had Villarreal ook last van. Maar als ik dan een stukje kijk, het wordt vaak op instellingen gegooid, hè?
0: Ja.
2: Ik denk dat gisteren echt een beetje op instelling lag. Op een gegeven moment zie ik in het begin van de wedstrijd zie ik bijvoorbeeld aan de rechterkant twee jongens die op dezelfde tijd een bal ingooien. Het was dan bij mij een teken van, waar zijn die gasten mee bezig? En ik zie een paar jongens schokken. Ik denk, ze hadden er niet echt zin in, had ik het idee. En ze begonnen nog best wel aardig. Maar daarna werden ze volledig overlopen. En dat het geen 1-8 is geworden, daar hebben ze nog geluk mee.
0: Ja, ja, de keeper zag er niet altijd even goed uit, maar hield er ook nog vrij veel uit. Het had nog veel, veel erger kunnen zijn. Rick, waar liggen die oorzaken volgens jou?
1: Ja, ik denk dat Leon deels wel gelijk heeft. Wij gooien het daar niet zo gauw op. Hè. Scherpte, dat is al eigenlijk altijd een beetje een zwakte bot. Maar ik vind dat Leon in dit geval wel gelijk heeft. Hè. Als je ziet hoe Kovar bijvoorbeeld, hè, die twee enorme fouten die hij maakt. Ja, dat is gewoon puur een gebrek aan concentratie en scherpte inderdaad. Hè. Dan zie je toch, ja, het gaat eigenlijk nog nergens om. Er zijn meer dingen. Hè. PSV speelde met twee spelers die na een lange blessure terugkomen. Nou, dat helpt niet mee om voorin de druk erop te krijgen. Plea oogde echt nog wat roestig. Zeker ook in de afronding, zeker in de eindfase. Ja, die is er gewoon echt nog niet. Zo kan ik een heel lijstje met dingen maken. De manier waarop PSV verdedigde. Ja, elke kans rond de 16 of elk balbezit rond de 16 van Villarreal leverde gewoon een kans op. Geen enkele druk op de bal. Ja, dan wordt het wel heel lastig natuurlijk om tegen zo'n ploeg iets uit te richten. En inderdaad, het had gewoon 1-8 moeten worden eigenlijk.
0: Ja, nou dat gebeurde dan niet. Het werd 1-3, dat is al erg genoeg. Ja, en dan zeggen we, het is nog maar eind juli. Maar Leon, volgende week moeten ze er eigenlijk al zo'n beetje staan, hè?
2: Nou ja, dan die jongens.
0: De eerste prijs, wel, ja, het is toch de eerste prijs die eraan zit te komen.
2: Als je hem wint, dan zeg je het is een prijs. Als je hem verliest, dan zeg je van het is maar de Johan Cruijffschaal. Maar natuurlijk wil PSV die pakken. En ik heb er ook best wel vertrouwen in. Want als al die jongens nog terugkomen, een Perisic, een Dest, een Peppi, een Wanner, een Til. Ja, dan heeft PSV op papier natuurlijk gewoon een hele goede selectie. Hè. Dus gisteren was even een wake-up call. En Peter Bos heeft ook gezegd, want een topclub die verliest nooit twee keer achter elkaar. Dus eerst moet je naar FC Eindhoven, de Lichtstad Derby, niet te vergeten.
0: Oh ja, ook nog, ja. Ja. Ja, dan winnen ze die tussendoor en verliezen ze weer van AZ. Dan klopt het nog steeds, hè, wat hij gezegd heeft.
2: Nou ja, ik ben helemaal niet zo heel negatief over PSV. Maar dit is wel echt een wake-up call van een stukje instelling. En het moet echt beter. Het moet veel beter zelfs.
0: Rick, hoe vaak per dag krijg jij berichtjes via social media of anderszins? Waar blijven de aankopen?
1: Ja, die krijg ik heel vaak. Aan de ene kant snap ik dat wel. Aan de andere kant snap ik het ook niet helemaal. We weten allemaal dat de beste transfers die zitten vaak in je selectie. Het behouden van spelers, of inderdaad in dit geval het terugkomen van spelers. Kijk, dat Perisic, dat Peppi, dat Dest, dat Til, dat die terug gaan komen komende week. Ja, dat maakt een enorm verschil bij PSV. Want ja, je kunt het zonder je vier beste of vier van je beste spelers kun je het gewoon niet op dit moment. Dat blijkt. PSV wil eigenlijk doorvoetballen in een situatie waarin alles under construction is. Dat kan niet. En natuurlijk heeft PSV wel twee nieuwe verdedigers nodig. Dat is ook volkomen duidelijk. Ik denk dat inderdaad centraal achterin en op de linkbackpositie, daar moeten twee nieuwe mensen komen. Nou ja, goed. En die gaan er ook gewoon komen, is ons de afgelopen weken verzekerd. Dus ja, mensen hebben daar geen geduld voor, Christian. Nee. En dat is ook een beetje de huidige tijd. Dat geeft verder ook niet.
0: Nee, ja, maar goed. Als je dan kijkt naar Ajax, dat schiet uit de startblok eigenlijk. Bij Feyenoord hoor je ook dat het allemaal zo goed en zo scherp gaat onder Van Bommel. Van Bommel, hoe heet de beste man van Bronckhorst? Leon, snap je dan dat PSV-fans toch een beetje onrustig worden nu?
2: Ja, maar heb je ooit een Feyenoorder gehoord die in de voorbereiding zegt dat het niet goed komt? Die zeggen dat iedere...
0: Ja, natuurlijk. Ja, er wordt altijd gejuicht als de helikopter weer landt op de stip in de Kuip. Hè? Wie er ook uitkomt, al zijn wij het.
2: Ja, dan komt de spits van Westerlo of ik weet niet waar ze vandaan komen. Het moet allemaal nog maar blijken. Mm-hmm. Op papier heeft Ajax natuurlijk wel heel goed aangekocht. Dus van Feyenoord weet ik niet zo goed. Maar nogmaals, ik denk dat PSV titelkandidaat nummer 1 is. En als al die jongens terugkomen... Ik wil er even één positief ding uithalen gisteren. Hoe ik Mauro gisteren weer zag voetballen af en toe. Kijk, hij verloor wel zijn duels, maar die jongen was zo fel. Ik vond hem aanvallend ook de beste speler. Ja, die jongen is echt... Die geeft het goede voetbal als aanvoerder, hè?
0: Ja, en Rick, zijn er nog last minute nieuwtjes? Zijn er bewegingen op de transfermarkt, inkomend of uitgaand?
1: Nee, nog niet echt. Er zijn allerlei namen die aan PSV worden gekoppeld. Maar ja, net zoals bij andere clubs, de markt komt gewoon heel laat op gang. Dat is een cliché. Maar bij Feyenoord ook, er zitten ook natuurlijk genoeg spelers. Bijvoorbeeld Ueda, Lars Moussa. Ja, wat gaat daar allemaal mee gebeuren? Ja, en dan zal er op het laatste moment dan zal er nog flinke beweging komen. Hè. 31 augustus sluit de markt in Engeland. 2 september pas in Nederland. Dus maak de borst maar nat hoor de komende weken. Er gaat nog genoeg gebeuren.
0: Leon, vallen jou bij andere clubs nog dingen op?
2: Ik blijf een beetje in herhaling vallen wat ik vorige week zei. Die stappen maken. Nee. Het zegt helemaal niet zoveel. Willem II is nou wel een beetje actiever geworden op de transfermarkt. Dat was heel lang stil. Hebben die 2 jonge gasten gehuurd van Heerenveen en van, volgens mij van AZ, dacht ik dat die jongen vandaan komt. Dus die zetten nu 1 op jeugd. Ja, ervaring ontbreekt er nog wel een beetje in die ploeg. Dus ik ben wel benieuwd of daar de komende week iets gaat gebeuren. Want ja, die zijn toch weer in de Eredivisie en daar heb je toch wat ervaring nodig.
0: Ja, ja, ja. Jij gaat bij mensen kijken die hele snelle stappen gaan zetten, want je gaat naar het atletiek toe, hè?
2: Ja, het is wel een eind, Hengelo. Zo, volgens mij is dat bijna 2 uur rijden vanaf waar ik vandaan kom. Daar heb ik wel zin in, want daar doen de Brabants het altijd goed met atletiek. Dus laten we hopen dat er vandaag wat medailles gaan naar Brabant komen.
0: Ja, ja. Tik wel op je navigatie de goede Hengelo in, hè? Want je hebt in de Achterhoek ook nog eentje.
2: Waar moet ik zijn dan?
0: Kijk maar, dan zien we wel of je op tijd komt. Hè? Want ja, je zou niet de eerste zijn die fout maakt, hè?
2: Klopt.
0: Goed, heren. Heel veel plezier en tot volgende week weer. Tot later.
2: Houdoe.
0: Het is bijna 10:30. Zo dadelijk gaan we nog even terugspoelen. Nu eerst de Police, Message in a Bottle. Just

SOS Save Our Souls. Message in a Bottle, de Police op Omroep Brabant. En straks terugspoelen naar het jaar waarover George Orwell ooit een hele beroemde roman schreef. Welk jaar? Oh, welk is dat ook alweer? Lucia en Clap Your Hands.

0: From Adelaide, Australia, Sia en clap your hands op Omroep Brabant. Het is 11:06.
1: Even terugspoelen.
0: Ja, over welk jaar ging die roman van Orwell ook alweer? 1984 of wel 1984. Het was in ieder geval een jaar dat de Brabanders het in ieder geval goed deden op de fiets. Want er waren er twee die een klassieker wonnen.
2: Johan Lammers wint hier zijn eerste klassieker. Een fantastische prestatie. Op het juiste moment weggesprongen uit die kopgroep van 6. Johan Lammers wint de 68e editie van de Ronde van Vlaanderen.
0: En vervolgens in de Amstel Gold Race weer Brabants succes.
3: De handen gaan omhoog. Sjaak Hanega, winnaar van de 19e Amstel Gold Race.
0: Nou, om even te zeggen dat er vroeger best aardig gefietst werd door onze Brabantse provinciegenoten. En nog steeds wel. Misschien vandaag Van der Poel wel het laatste dag in de Tour de France. Wie zal het zeggen? Maar even terug naar 1984. En ook even drie platen uitzoeken uit dat jaar waaruit je mag kiezen.
4: 1.

0: kunst terugspoelen.
1: Ja, nummertje 1 is dus Rockwell, Somebody's Watching Me. En dan hoorden we George Michael met het hele prachtige nummer Careless Whisper. En Frankie Goes to Hollywood en Two Tribes. Je mag stemmen. Ja, ik word er simpel van, maar die stomme app doet het niet. Dus je moet sms'en als je je stem wil doorgeven. Als je dat wil doen, doe dat naar 0657328203. Het vaste nummer. Niet via de app, wel via de sms. 0657328203. Of je kunt naar de studio komen om het hier speciaal te komen vertellen. Welk nummer je wil horen. Dat heeft Frans gedaan.
2: Ja, dat heb ik. Goedemorgen, Christian. Ik ga voor nummertje 3.
1: Jij gaat voor Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes. Als je het met Frans eens bent, dan niet appen, maar sms'en. Nummertje 3, maar je kunt ook voor 1 of 2 gaan. 06573-28203. En hopelijk volgende week dat we er echt af zijn. Dat gedoe met die WhatsApp. Oh man.

1, 2 of 3. En het is een kwestie van de meeste stemmen gelden. Drie nummers uit 1984 en één daarvan hoor je helemaal. Net als Anouk, die hoor je nu met Sacrifice.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Almond Brothers. En Ramblin' Man op Omroep Brabant. En zo werd het bijna 12 minuten voor 11.
1: Even terugspoelen.
0: Als we toch over de klok hebben, terug naar 1984. En dat was dus het jaar waarin we dus 3 hits hadden, waar je nog steeds uit kan kiezen. Maar dan moet je wel heel erg snel zijn. Dat kun je via de sms doen, want helaas, nou ja, goed, ik ga het niet nog een keertje zeggen over de WhatsApp. Het moet dus via de sms even snel naar 0657328203. En dan kun je dus kiezen uit Somebody's Watching Me van Rockwell, Careless Whisper van George Michael of Two Tribes van Frankie Goes to Hollywood. Ja, wat gebeurde er verder in 1984? Nou, het was in ieder geval het jaar, dat kun je wel zeggen, waarin bijna iedereen keek naar een programma over een doktersfamilie. En als je wat jonger was, dan keek je waarschijnlijk graag naar The A-Team. En de helden Murdoch, BA en Face kwamen ook nog in 1984 naar Nederland.
2: De belangstelling was zo overweldigend dat het niet meer mogelijk was om het gehele ontvangsprogramma te beleven.
3: God bless everybody here.
4: Thank you for coming out to see us. We love you.
3: Yes, thank you very much.
0: En muzikale helden tot 1984, dat waren de mannen van Doe Maar. In de Bosse Maaspoort nam Doe Maar in 1984 afscheid.
5: Behoefte aan bevrijding zit erachter, geloof ik. Bij mij tenminste. En we hadden allemaal op hetzelfde moment het idee van, hé, laten we ermee ophangen.
0: Abortus wordt in 1984 in Nederland gelegaliseerd en de Apple Macintosh-computer wordt geïntroduceerd. Sportieve successen zijn er genoeg te vieren in 1984, maar niet op de Olympische Winterspelen in Sarajevo, waar de Nederlandse equipe 0 medailles wint. Beter gaat het een halfjaartje later in LA bij de Zomerspelen. Ja, dit zijn ze niet, de Zomerspelen. Nou, vergeet het maar, hoort een geluidje bij. Neem het maar van me aan. 5 keer goud wordt er daar trouwens gewonnen door de Nederlandse ploeg. De Belgische sportwereld wordt intussen opgeschrikt in 1984 door een enorm schandaal.
6: Schandaal dan om.

0: night after being booked on suspicion of murder in the death of his son.
1: Ronald Reagan slaat de discussie over zijn leeftijd in één keer eigenlijk dood door een hele mooie grap.
2: I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience.
1: En daarmee maakt Reagan tijdens die verkiezingen ook gehakt van zijn opponent Walter Mondale. En aan het eind van 1984 komen popsterren massaal in actie voor hongerend Afrika, zoals het door Bob Geldof gevormde Band-Aid. Het jaar daarop zouden ook muziekfestival Live Aid en USA for Africa volgen.
3: Even terugspoelen.
1: Ja, gelukkig hebben ook mensen onze sms weten te vinden. En is er gestemd, Frans? En waarop vooral?
4: Waarop vooral op nummertje 3.
1: Weer op de jouwe dus?
4: Ja, ja, echt eerlijk waar. Het is
1: nee, ik geloof je, echt waar. Dus het is geworden Frankie Goes to Hollywood.
5: And Two Tribes.
6: Terror attack warning sounds like... This is the sound.

0: tekenden ook voor Summer Wine, Lee Hazelwood en Nancy Sinatra, Lady Bird.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig van de weg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt, dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Eén file op dit moment kan ik melden op Omroep Brabant. De A2 richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht. De vertraging valt mee, zo'n 5 tot 10 minuten. Dus dat is nog te overzien. Voor de rest kun je overal doorrijden. 11:03 is het intussen geworden. Zo dadelijk natuurlijk de stuifmail. Heb je nog vragen aan Frans, zet ze op de mail. Stuifmail met AI, stuifmail@omroepbrabant.nl. En de uitgebreide weersverwachting. Met bijvoorbeeld hoe warm het later in deze week gaat worden. Hoor je straks ook.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis mee met Golden eSIM.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
16: Reis mee met Golden eSIM.
17: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullus Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
18: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
19: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend Sikken-specialist.
18: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
19: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend. Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en lichtweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Weekend. Christian Westerveld.
20: Christian.

0: van de Mando Trio. En feeling good. En zeg nou zelf, daar ga je je toch een beetje beter van voelen.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Je wordt niet altijd vrolijk van wat je dan weer in het nieuws tegenkomt. Dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Een nepagent. Er is er weer eentje gevonden in Vught deze keer. In Vught en S was hij bezig. En voor zover bekend heeft hij in ieder geval niks buit kunnen maken. En de echte politie heeft hem na een achtervolging kunnen aanhouden. Je kunt daar meer over lezen op web.nl bij Omroep Brabant. Ja, en je kunt ook hele mooie dingen zien op onze website en op onze app. Bijvoorbeeld een prachtig 57 meter lang luxe jacht. Dat kwam van Heze Yachts in Os. En ja, Os ligt een eindje van de zee af. En als het ding uiteindelijk naar zee moet, dan moet hij tussen de sluizen door. En dat gebeurde onder meer langs Magaren bij het burgemeester Delenkanaal. En dat zag er prachtig uit. En als je nou toevallig het niet gezien hebt, en de meeste mensen hebben dat natuurlijk niet gezien, dan kun je dat inhalen door die foto te bekijken op web en app bij Omroep Brabant. En ja, je moet wel wat geld meebrengen om zelf zo'n boot te kunnen betalen. Dat is dan wel weer zo. Ook andere dingen die je in het nieuws tegenkomt, die zie je op de website en op de app. Zo dadelijk gaan we het over de stuifmeel hebben. Trouwens, Frans, even iets anders nog, want er hangt iets op jouw deur.
2: Oh, ja, het is op mijn deur.
0: Niet iets van geen kinderpostzegels en ook niet op colporteurs wordt geschoten. Maar iets anders deze keer.
2: Iets veel mooiers. Er hangt een bordje van het Van Gogh Nationaal Park. En ik ben de eerste ambassadeur officieel nu aan.
0: Ambassadeur?
2: Ja. Ja.
0: En waar houdt dat in?
2: Nou, daar houdt in voor mijn taak is vooral proberen bekendmaken van het Van Gogh Nationaal Park. Ook uitleggen waarom dat er dat is. En hoe groot het is, 50.000 hectare. Maar vooral dat het een park is voor mens, natuur en voor iedereen. En het eerste Nationaal Park in Brabant, tenminste althans één van de Nationaal Parken, was Loons en de Runense Duinen. En dat was niet echt voor iedereen. En nu hebben we een mooi Nationaal Park waarin ja, zeg maar, geleefd kan worden. Waarin geschiedenis bestudeerd kan worden. En waarin natuur zeg maar, een grote rol speelt, kortom, een park voor alle mensen en alle mensen kunnen blijven wonen.
0: Nou, de ambassadeur heeft zijn taak weer volbracht. Ja. Kassa, ik weet niet hoeveel je ervoor krijgt.
2: Nou, niks, helemaal niks. Maar gewoon, de eer om het te zijn is gewoon al geweldig.
0: Nou, kijk eens aan, dus als je langs Frans' huis komt en je ziet iets raars op de deur hangen, dat kan ook een beestje zijn, dat kan altijd, want alle beestjes weten hun weg naar Frans te vinden. Maar dus ook dat plakkaatje dat die ambassadeur is. Nou, heel veel succes met dat werk.
2: Dankjewel, Christian.
0: En straks ga je dat toch wel weer voortzetten, want voor de natuur praten gaan we straks ook weer doen.
2: Zo is het.
0: Heb je nog vragen voor Frans, zet ze gewoon op de mail. Stuifmail@omroepbrabant.nl. En als je even op onze website kijkt en je tikt er even podcast achter, dan kom je ook de Stuifmail podcast tegen. Dus je kunt Frans altijd beluisteren wanneer je maar wil en waar je bent. Ja, en deze heb je vast al herkend. Come on, Eileen. Dexys Midnight Runners op Omroep Brabant.

0: Again. Jim Gardner en Persia Holder, I'll Do It All Again. De nieuwe tipplaat is dat van Omroep Brabant. Ja, en we willen het weten natuurlijk. Hoe warm gaat het worden? Hoe zit het met de buien vandaag? Kortom, hoe zit het met het weer? Johnny van Weerplaza weet er alles van. Johnny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, onderweg naar heel veel warmte, maar eerst rijden we als het ware door een soort van tunneltje van wolken en ook wat buien door, toch? Daar komt het een beetje op neer?
1: Ja, dat klopt helemaal. Het is al bewolkt, maar nog wel droog in Brabant, maar buien zijn onderweg. Het is wel zo dat in Noord-Nederland is het natter dan in Zuid-Nederland, dus in Brabant valt de hoeveelheid neerslag wel mee, of ja, tegen als je rekening mee houdt dat het heel erg droog is qua natuur, zeg maar. Tussendoor af en toe wat zon vanmiddag en een graad of 22 bij een matige wind uit het zuidwesten.
0: Ja, en daarna gaan we weer opbouwen naar heel wat anders, hè?
1: Ja, morgenochtend is er misschien nog een buitje, maar dan in de loop van de dag wordt het vanuit het westen droog en zonnig. Morgen een graad of 23. Dinsdag gaan we al richting de 30 met veel zonneschijn. Woensdag en donderdag misschien zelfs 35 graden in Brabant. Dus het wordt echt gewoon weer heel heet. Het is wel zo dat het lijkt niet een hele lange periode te worden. Vanaf vrijdag draait de wind weer naar het noordwesten. Krijg je grote temperatuurverschillen in het land. Aan de kust is het al maar een graad of 23. In Brabant gaan we nog wel naar 28 of zo. Maar die 35, dat is misschien 1 of hooguit 2 dagen. Dus ja, de periode met echt heel heet weer lijkt vrij kort te zijn. Maar het wordt wel weer even heel heet.
0: Ja, en hoe gaat dat ervaren worden? Want ik weet nog, de eerste hitteperiode was het ook heel benauwd. De tweede viel dat een heel stuk mee in vergelijking met de eerste. Hoe gaat het deze keer zijn?
1: Ik schat daar een beetje tussenin.
0: Oké. Okay.
1: De nacht van woensdag naar donderdag bijvoorbeeld, dat is er wel eentje waarbij het boven de 20 blijft.
0: Ja.
1: En ja, donderdag, als het dan zeker in het oosten van de provincie 5-36 wordt, ja, dan is het echt wel heel heet. Dus het wordt, het duurt niet zo heel lang, dat is een voordeel. Het wordt wel even, eventjes echt wel pittig, maar zo erg als het toen in juni was, waarschijnlijk niet. Dus ja, dat

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: Nou, kunnen we kort en krachtig over zijn.
2: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
1: Dat is goed, zet hem hard, hè?
3: Doei.
1: En roep maar gewoon, dit is Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
2: Elke werkdag tussen 10 en 1 bij Omroep Brabant.

0: Mary and Faithful en Summer Nights. En zo werd het precies 11:55. En dan gaan we weer even een prijs weggeven, want, lieve mensen, misschien heb je dat niet in de gaten, maar elke zaterdag en zondag verschijnt er een prachtig artikeltje met allerlei dingen over de natuur van de hand van Frans. En op zaterdag staat er ook nog een prijsvraag bij.
1: Ja.
0: En als je die juist beantwoordt, maak je kans op een mooie prijs. Deze keer is het een boek.
2: Een boek, ja. Een boek Brabant. Er zijn allemaal gedichtjes en verhaaltjes. En een keigaaf boek.
0: Keigaaf boek. En dat is door iemand gewonnen, namelijk...
2: De winnares is dit keer Anita Schilder.
0: Anita Schilder.
2: En ze had het helemaal goed door te zeggen van wat het antwoord was op... hoe wordt uit een ei gekropen diertje bij een onvolledige gedaante is genoemd? Hoe wordt dat diertje dan genoemd? Hoe wordt een uit het ei gekropen diertje...
0: Ja.
2: Bij een onvolledige gedaante is genoemd?
0: Oké, okay. hoe wordt dat dus genoemd?
2: Ja. En als de keuze tussen imago, eiling, nimf of moer...
0: Ja.
2: Nou ja, imago, dat is het volwassen diertje, dus ja. Dat was fout. Eiling, dat is een verzonnen woord van mij...
0: Een eiling?
2: Ja, ja,
0: oké, okay, een eiling.
2: En een moer is een vrouwelijke vos of konijn.
0: Dus is het een nimf? Ja, ik wist hem deze keer.
2: Oh, dan had jij mee moeten doen.
0: Ja, ik mag niet meedoen.
2: Oh, nee, dat is waar.
0: Nee, dat mag helaas niet.
2: Dat mag helaas niet. Nee.
0: Nee.
2: Maar dus ja, die is gewonnen door Anita Schilder.
0: Anita Schilder, hè? Niet Annie Schilder, hè?
2: Nee, Anita.
0: Anders had het naar Volendam gemoeten.
2: Ja, precies. Ja. Maar het is ook niet in Brabant dit keer. Dat is ook wel grappig.
0: Hey, waar woont Anita?
2: Volgens mij in Heemskerk.
0: Heemskerk?
2: Ja. Ja.
0: Is dat Noord-Holland of zo?
2: Dat is Noord-Holland volgens mij.
0: Dat denk ik ook. Ja. Nou, Anita, als je luistert vanuit de proficiat en het boek komt jouw kant op.
2: Ja, precies.
0: En er is nog iemand in de prijzen gevallen, want dat is ons diertje van de week. En ik zeg er nog wel even bij, als je ook denkt, ik wil ook een keer zo'n boek winnen of een andere leuke prijs. Altijd op zaterdag even dat artikeltje lezen, want daar staat die in. En dan hoor je het antwoord vervolgens weer hier op de radio. Oké, goed. Wij gaan een prijs weggeven voor het diertje van de week. Wie is dat deze keer geworden, Frans?
2: Ja, het begon al met de vraag van, is het een slang?
0: Is het een slang?
2: En ja. Albert de Jong die had die vraag opgestuurd. We zeggen al 5 centimeter. Meter groot, misschien wel meer. Maar nee, het is geen slang, het is wel een het diertje van de week. De rups van de teunisbloempijlstaartvlinder.
0: De rups van de pijlstaartbloem...
2: Teunisbloempijlstaartvlinder.
0: Nog een keertje.
2: Ja, de rups van de teunisbloempijlstaartvlinder.
0: Oké, die heeft dus gewonnen. Het is geen slang. Maar hij zag er dus uit als een slang. Was hij zo groot dan?
2: Nou, omdat
0: hij
2: ook beweegt. Het is een verdediging. Iets groter dan zo'n 5 centimeter zelfs. Maar
0: ja.
2: De beweging, ze maken ook zo'n slangachtige beweging. En dat is omdat ze zich bedreigd voelen.
0: Okay.
2: Dan richten ze ook nog de kop op. Maar het is wel een heel bijzonder diertje. Want ja, een beetje grote bruin-grijze rups is het.
0: Ja.
2: Lijkt een beetje op de olifantsrups. Alleen het grote verschil is dat de olifantsrups... Ik heb er foto's op de website gezet. Die heeft een pijl van achter, of in ieder geval een soort pijltje.
0: Ja.
2: En daar heeft dus de familie ook de naam te danken. Pijlstaartvlinder.
0: De pijlstaart.
2: Alleen deze pijlstaartvlinder, de teunisbloempijlstaart... die heeft dus niet die pijl. En toch hoort hij bij zeg maar die familie... omdat alle andere elementen wel aanwezig zijn... om bij die pijlstaartfamilie te horen. Ja, het is een diertje wat ja, er heel mooi uitziet. Wat ik net al zei, zich verdedigt bij aanval. En dat is al als je hem daartoe wijst... om hem op te pakken.
0: Oh, dat is al een aanval voor hem.
2: Voor die beestjes een aanval, want dan komt een grote hand op hem af. En dan denkt zo'n beetje, oh, dan gaat iets helemaal fout. Maar het is een fantastisch mooi diertje. Het is een beetje zeldzaam, een vlinder. Ik heb ook de foto van de vlinder erbij geplaatst. De teunisbloempijlstaartvlinder. Ja, een prachtig diertje. En die pijlstaartvlinders, dat zijn dus eigenlijk de meest mooie nachtvlinders die er zijn. Waarvan sommige ook nog eens een keer dagactief zijn. Deze niet, maar er zijn erbij die dagactief is. En bijvoorbeeld de kolibrievlinder. Dat is een dagactieve pijlstaartvlinder. En zo heb je meer van die soort prachtige pijlstaartvlinders... die ons land tegenwoordig komen bezoeken.
0: Juist, en als je even naar het artikeltje van vandaag kijkt... dan kom je hem tegen, hè?
2: Dan kun
0: je
2: zien hoe hij eruit ziet.
0: Want we hebben ook vandaag weer een mooi artikeltje online staan over de stuifmeel. Ja, en zo dadelijk veel meer vragen en antwoorden uit de natuur. We gaan eens even kijken op de weg. Daar zien wij 1 file staan op de A2. Rij je richting Maastricht tussen Batendorp en Leendeheide. Dan kom je een kapotte auto tegen. En daarom is de rechte rijstrook nu afgesloten. Dat levert een file op dit moment van zo'n 4 kilometer. De vertraging is 1 minuut of 10. Ja, en straks dus Frans met de stuifmeel. Maar natuurlijk ook gewoon heel veel mooie muziek. In dit geval uit eigen land, Bluff en Blauwe Ruis.

0: Ja, zijn papa schijnt ook iets in de muziek gedaan te hebben. Julian Lennon en Too Late for Goodbyes. Dan gaan we de natuurmeuders even intrekken, ja, meneer de ambassadeur.
1: Ja, er is heel veel binnengekomen weer, zoals gebruikelijk. Ricky Blankens die zag op haar bramenstruik in haar tuin een hele mooie vlinder zitten. En ik krijg op dit moment heel veel meldingen van deze vlinder. Want dat is de Spaanse vlag. Spaanse vlag is een vlinder die de laatste tijd in Nederland is binnengetrokken. Vooral in Brabant en Limburg kom je hem heel vaak tegen. Het is een nachtvlinder. Ricky vroeg zich af van, is het nou een nachtvlinder of een dagvlinder? Ja. Is een nachtvlinder omdat als je naar de voelsprieten kijkt, bij dagvlinders zit op de voelsprieten een beetje knopjes of wat langere, ja, zeg maar puntjes in ieder geval bovenop. Dat hebben dus nachtvlinders niet. Die hebben geen zeg maar knopjes of iets dergelijks bovenop de voelsprieten zitten. Wel allerlei zeg maar andere dingen aan de zijkanten en zo, maar niet aan de knop. Dus dan kun je meteen zien, dit is een nachtvlinder. Ja, Spaanse vlag, een familielid van de grote groep van beervlinders die in ons land voorkomen. En zij had een Spaanse vlag gefotografeerd met gesloten vleugels. Ik heb er eentje gevonden waar de voorvleugels open zijn. Dan zie je ook de achtervleugels zitten. En dan zie je dat mooie rode eruit komen. Nou, als je gaat zoeken van, nou ja, die naam, waar komt dat vandaan? Nou, dan kom je in een onmogelijke wereld terecht, want zoveel onduidelijk. Het schijnt iets met de kleuren te maken te hebben.
0: Ja, rood, geel, rood, denk ik dan toch?
1: Precies, wou ik net zeggen, dat zit erin. Ja. Maar ja, goed, er zijn meer vlinders die dat hebben. Dus er zou bij allebei Spaanse vlinders moeten zijn, maar dat is dus niet zo.
0: Nee, maar deze heet de Spaanse vlag. Ja, nou ja, op zich, ik zou zeggen, dit is heel makkelijk te verklaren waarom die zo heet dan.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ja, nou ja, iedereen twijfelt daarover. Dus ik vind het prima. Laten we het gewoon zo houden. En dan zag Martin Reinders, die zag iets heel bijzonders, iets unieks eigenlijk een beetje zelfs. Hij zag boven Ulfhout zag hij kraanvogels vliegen. Nou, die kraanvogels die vliegen boven Nederland. Dat komt voor, meestal aan de oostkant van Nederland. Maar dat is in de trektijd. Dat is echt veel in het voorjaar en in het najaar. In het voorjaar dan gaan ze naar richting het noorden toe. En ook in Nederland broeden ze tegenwoordig. En in het najaar dan vliegen ze naar het zuiden toe, helemaal naar Afrika. Maar nu, boven...
0: Maar ze vliegen nu al?
1: Ze vliegen nu al boven Ulfhout.
0: Oh, dat is apart dan.
1: En ik dacht ook, ja, dat is heel apart. Had ik zelf ook nog nooit van gehoord. Dus ik heb toch even vogelbescherming gebeld. Van ja, ik zie dat kraanvogels zijn. Maar hoe kan dat dan? En volgens hen zijn dat kraanvogels waarbij het broeden mislukt is. En die gaan dan zwerven. Die zwerven dan zeg maar rond om te kijken of er nog ergens een plek is om voedsel te zoeken. Oh. Of iets dergelijks. Dus dat zijn eigenlijk een beetje zwervers. En straks dan gaan ze in oktober. Dan gaan ze met de grote hoop mee naar het zuiden.
0: Oh, het komt wel weer goed met deze
1: vogels.
0: Ja, het
1: komt altijd goed met die vogels. Want ja, het kan zijn dat de broed is mislukt omdat een roofdier het opgegeten heeft. Of omdat er een regenbui is geweest die alles kapot geslagen heeft. Of een storm. Dus er kan ook heel natuurlijke omstandigheden zijn. Hoeft niet altijd dat de vogel zelf mislukt is te zijn. Vera van Zandvliet die zag op haar auto een prachtige vlinder zitten en wilde graag weten wat het is. Ja, en dan kun je meteen zien, op die vlinder zie je hele mooie eindknopjes zitten. Dus dan weet je al meteen, dat is een dagvlinder. Hij heeft een beetje blauwige uiterlijk en dan hoort hij dus thuis bij de blauwtjes. En dit is eentje van, ja, die helemaal bij vlinders thuis hoort. Het is namelijk het Icarus blauwtje. Nou, Icarus, je kent hem allemaal. De bekende man die wilde vliegen met vleugels van, zeg maar, veren. Ja. Maar dat is helaas mislukt voor hem. Maar dat is wel leuk dat zo'n blauwtje dan zijn naam nog mee mag dragen. Dan gaan we naar iets bijzonders toe wat Tinus van Lievenogen zag. Die stuurde me een heleboel foto's met houtstapels waar allemaal, zeg maar, rag overheen lag. En hij vroeg zich af, wat is dat dan? Nou, heel vaak heb ik het al gehad over de spinselmotten of de stippelmotten. Die pakken een hele boom in om zich te beschermen ten opzichte van rovers. Maar dit is iets anders. Dit zijn ballonspinnetjes, die we ook wel, kleine ballonspinnetjes, die we ook wel dwergspinnetjes noemen. En die gaan dan met miljoenen gaan die de lucht in. Wat doen die dan? Die maken een soort rachje. Dat houden ze omhoog. Een soort omgekeerde, luchtballon. Die houden ze omhoog en dan vliegen ze weg omdat of de omgeving te slecht voor hen is, of omdat de winter begint aan te komen. En dan willen ze weg uit dat gebied. En dan gaan ze met miljoenen doen. Maar als dan in één keer even slecht weer is, ja, dan slaat dat allemaal neer. En dan krijg je gigantisch grote velden vol met rag liggen.
0: En daar komt dat dan vandaan? Want je ziet het wel eens ooit.
1: Ja, dat klopt. Daar komt dat dan vandaan. In dit geval, bij Tinus was het op een grote houtstafels. Maar het is dus rag. Dat kan kilometers lang, gevonden worden. Ja, en dan vond Gerard Pijnenburg, een van mijn favoriete familieplanten, of plantenfamilie. Dat is de orchideeënfamilie. En hij vond dan de brede wespenorchis. Epipactus helleborin zal ik er meteen bij zeggen, want dat is de soort die hij gevonden heeft. En West-Europese orchideeën. Daar gaan we een keer een podcast over maken. Want dat is een heel bijzondere plantensoort. Deze brede wespenorchis die groeit vooral op beschaduwde plaatsen. Op zandgronden vooral. Dus je kunt hem heel veel tegenkomen in Brabant. Alleen ze vallen niet zo op omdat het maar kleine plantjes zijn. En ze vallen ook niet zo op omdat de bloem helemaal wegvalt in het, in het lover. Maar wat wel leuk is dat wespen, daar wachten zij op om de bestuiving plaats te laten vinden. Ze lijken ook een beetje op een wespenkopje te hebben. En wespen gaan daar naartoe. Maar ze houden ook van stuifmeel van klimop, dus daar schieten ze eerder naartoe. En dat is grappig, dus daar waar veel klimop groeit, heb je ook brede wespenorchissen. Aan een klein geintje erbij. Die wespen die worden zo dronken als iemand in een bar te veel pilsjes op heeft en dan naar buiten loopt en toch maar weer teruggaat om nog eens een biertje te gaan halen. Dat doen die wespen ook. Die liggen te tollen en te dollen onder die plant. Omdat ze de lekkere nectar geproefd hebben en dan komen ze terug. Ja, dat is wel grappig om te zien. Dan vond Wenda Mangindaan.
0: Zo, dat is een mooie naam.
1: Ja, hele mooie naam. Die vond bij de rustende jager in Biesemortel een hele grote kever.
0: Ja?
1: En dat klopt, ze heeft de lederbok tor gevonden. Dat is echt een hele grote kever. Het is eigenlijk een beetje de kampioen onder de kevers. Maar de echte kampioen is het mannetje vliegende herten. Ja, die komen niet zo heel vaak voor in Nederland. Het begint wat meer dan voor te komen. Die wordt zelfs 9 centimeter. Maar daar hebben ze wel de geweldige gewijkaken bij geteld. Ik heb er een foto van geplaatst. Dan kun je zien hoe dat beetje eruit ziet. Maar die lederboktor is ook heel mooi. Heeft 2 grote sterke getande tasters. En wat hij niet heeft, wat andere boktoren wel hebben. Hij heeft geen langwerpig lichaam en afgeplat. Maar hij heeft een beetje bollig en ovaal lichaam. Dus dat is heel, heel apart, maar hij valt toch onder de boktorren. Nou, waarom gaat het weer goed met die boktorren? En zeker met deze lederboktor. Omdat steeds meer in goed bosbeheer blijft dood en rottend hout liggen. En daar hebben zij hun larven in. En toevallig hebben ze daar ook onlangs een aantal lederboktorren gevonden in de Loons- en Druunse duinen. Dus klopt helemaal wat zij ook gevonden heeft. En dat vind ik wel grappig dat dan ook een leek ook zoiets moois kan vinden. Dan zijn we toe aan de rubriek Mooie Foto's. Ja, Robert Kloosterman die trof ook op zijn auto. Ja, dat zijn geliefde plekken vaak voor vlinders. Zeker voor nachtvlinders. Een beetje warm. Want daar straalt ook wat warmte uit, zo'n auto. En die zitten dan daarop een beetje energie op te doen. En wat hij heeft getroffen op zijn auto is een prachtige linde pijlstaart. Daar heb je weer zo eentje.
0: Ja.
1: Ook weer een nachtvlinder, maar echt hartstikke mooi. Ja, dan gaan we lekker wandelen. Het is een hele bijzondere wandeling. Als je kunt, moet je zeker daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: Zondag 2 augustus, vanaf 11:30 tot 13:30. Een bijzondere wandeling, namelijk een Wiesent-excursie.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Die hele grote beesten, daar mag je mee naartoe. Je snapt wel dat een hond niet is toegelaten, want dat is heel vervelend voor die Wiesent ook. Maar ga eens een keer mee. Alle gegevens staan op de website van Omroep Brabant. En dan kun je eigenlijk zo aanmelden en dus genieten van een van de mooiste bizons van de wereld.
0: En waar we ook van gaan genieten.
2: Frans Wandelplaat.
1: Ja, ik heb al een paar keer zijn naam voorbij horen komen. Hij is in 2012 zelfs in Nederland geweest. Dat heb ik helaas gemist. Maar Nick Waterhouse. Dat is een
0: Nick
1: Waterhouse, Amerikaanse zanger.
0: Ja.
1: Liedjeschrijver. Zijn ouders waren fan van Aretha Franklin en Van Morrison en John Lee Hooker. En daar is hij ook helemaal fan van geworden. En hij heeft een heel mooi liedje geschreven. Song for Winners.
0: En daar gaan we naar luisteren.
2: Frans Wandelplaat.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

van de grote sterren die de afgelopen jaren zijn doorgekomen. Alex Warren op Omroep Brabant. Is bijna klaar met dit programma. Maar geen nood, Omroep Brabant gaat lekker verder, hè. Straks is Stefter. En daar gaan we eens even kijken of we het eerste plaatje kunnen raden. Gaan we eerst even fluiten, dat is mag hij gaan doen. En dan hebben we tussen 4 en 6 uur Bernd nog, hè, met de beste Brabantse muziek. En we hebben nog tijd voor de Talking Heads. Oh, dat is altijd leuk. Slippery People in de live versie.

0: Slippery People, Talking Heads op Omroep Brabant en...
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: En dat fluiten gaat Stef doen. En als we allemaal luisteren, dan kunnen we misschien...

0: wel herkennen welk nummer het is. En dat mag je dan vervolgens sms'en. Naar 0657328203. Ja, ik kan er ook niks aan doen.
1: Sms'en?
0: Ja, doe je dat niet meer?
1: Ik zit even te denken, wanneer is het nou voor het laatst dat ik... Weet je wat, dan ga ik zo meteen wel eens even naar kijken.
0: Ja, doe dat maar.
1: Volgens mij is dat verrekkers lang geleden.
0: Ja, nou dat kan zo zijn. Maar hoe dan ook, je kunt het ook gewoon voor jezelf houden... als je denkt te weten wat het is. Maar ga eerst maar eens even fluiten.
1: Ik denk dat deze wel te doen moet zijn, hoor.
0: Je denkt dat het te doen is, ja?
1: Denk het wel, ja.

0: Nou, die is te doen, hè?
1: Ik heb zo'n idee dat ik dat wel weet.
0: Ja, deze keer is hij wat makkelijker. Ja,
1: zelfs als je het lied niet mooi vindt, je gaat er niet dood aan.
0: Nee, je gaat er niet dood aan. Nee, Oogst is een beetje misselijk, maar...
1: Ja, dat kan wel weer gebeuren. Wat ga je nog meer doen?
0: Nou, voor de rest ga ik gewoon een beetje relaxed de zondagmiddag doorkomen. Natuurlijk weer even bellen met de psycholoog die ik elke week bel. Even weer een kwestie voorleggen.
1: Ja.
0: En voor de rest gewoon lekker relaxed luisteren. En als je niks te luisteren hebt, dan heb ik nog wel iets om te kijken.
1: Ook nog iets om te kijken. Nou, wat dat is, dat hoor je straks allemaal. Nou, het wordt toch niet echt mooi weer, dus gewoon lekker binnen blijven. Nee. En de radio aan laten staan. Heb je straks ook nog Hubert tussen 4 en 6 met de beste Brabantse muziek. Wat mij betreft, maak er een mooie zondag van. Keep it cool komende week, want het wordt warm. En tot volgende week maar weer.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
11: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
13: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermail.nl.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft twee mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De twee werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd twee keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Nou, ik zeg dank u zeer. Ja toch, een hele goede middag. Inmiddels 2:12. Met één kleine vertraging op de Brabantse wegen. En dat is het A15. Een beetje in de randen van Brabant wel hoor. Nijmegen richting Gorkum tussen Tiel en Geldermalsen. Dan zit je rond de 10 minuten vertraging. Voor de rest kun je lekker doorrijden. En dat is een goed teken. En dan kunnen wij door met de muziek. En de plaat die ik net floot bij Christian. Ja, die is geraden door andere Christ inderdaad. Coming home now, Dotan.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè.
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
21: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
23: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
24: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
25: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
26: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
27: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Wat wil je nou nog meer op deze dag? Het is een beetje bewolkt, het regent nog net niet. Het is wat donkerder buiten en dan hoor je deze plaat van de Dire Straits.
1: Stef Special.
2: Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.
1: Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Is toch heerlijk? En daarvoor nog Dotan met Home. Ja, dat nummer dat heeft heel veel nieuwe levens gehad. Het is wat uitgekomen. Toen was het een dikke vette hit in Nederland. En dan moet je maar een beetje hopen dat het ooit een keer nieuw leven krijgt. Nou ja, tegenwoordig is het op TikTok, hè, de social media platform. Als je daar ineens wordt ontdekt met je liedje, ook al is het al 10 jaar oud en het wordt gebruikt onder filmpjes, nou, dan kun je hard gaan. Maar bij Dotan ging het heel anders, want hij had ineens een nummer wat gebruikt werd in series. Je had op Netflix toen de tijd een film, True Spirit, over een vrouw die de wereld ging rondreizen en ging zeilen. Nou, dan krijg je als artiest een aanvraag binnen met de omschrijving van een bepaalde scène waar ze dan jouw muziek voor willen gebruiken. Nou, daar heeft ze toen ja tegen gezegd en bijna het hele liedje zat in die scène. En dan krijg je dus van de hele wereld allemaal reacties van mensen die denken, och, dat nummer ken ik niet, is het nieuw, wat is het voor iets? En dat allemaal nadat zijn nummer ook al een keer was gebruikt in Grey's Anatomy. Dat is een ziekenhuisserie die al jaren loopt. Volgens mij heeft het de meeste seizoenen van elke serie dan ooit, min dan 20. Ja, dan heb je gewoon geluk. Dan loopt het af en toe lekker, toch? En dan moet je hebben. Af en toe moet het leven lekker lopen. En als het nu niet lekker loopt, dan loopt het over 2 jaar of volgende week of misschien over 10 minuten wel weer lekker, joh.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven.
1: Tot 4.

0: Ja, en dan word je een keer bezongen. Niet Rosanna, niet Suzanne, maar gewoon een keer voor alle Linda's in Brabant. Omdat je partner het niet doet. Doet de Frank Boeijengroep het wel. Heerlijk, toch? Linda, Linda. Goed, we gaan eens even kijken hoe druk het is in Brabant op de weg. Nou, valt mee. Twee kleine vertragingen. Eentje op de A15 aan de randen van Brabant. Nijmegen richting Gorkum. Dat is tussen Tiel West en Knopend Del. Zit je rond de 8 minuten vertraging. En de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden bezig. De rechterrijstrook is dicht. Je hebt daar inmiddels 10 minuten. Nou, voor de rest kun je lekker doorrijden. Ik weet niet of je plannen hebt vanmiddag. Maar qua weer is het wel even een keertje wat anders, hè? Er trekken buien over de provincie. Wat?
1: Buien?
0: Buien. Het wordt ongeveer 21 graden. En ook morgen begint de dag met, nou ja, enkele buien. En morgenmiddag, ja, dan wordt het wel wat droger. Dan loopt de temperatuur op zo rond de 23, 24 graden. Maar daarna, oh! Woensdag en donderdag kan het gewoon boven de 35 graden uitkomen. Oftewel, je kunt nu even genieten en dan weer zwemmen.

Omroep Brabant. Ik hoop dat je een lekker dagje hebt vandaag. Nou, het begint langzaamaan al een beetje te regenen als ik naar buiten kijk. Maar hey, goed teken op de radio. Gewoon een en al zonneschijn. En zometeen ook nog eens de psycholoog van dienst. Nou, ik ben benieuwd.

0: voel je je thuis.
1: Dit is Omroep Brabant.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
2: Walking down 29th and Park.

0: for you.
1: Deze hoor je niet zoveel meer, hè? Het zijn vaak andere nummers die wij draaien. Dus deze is ook wel weer een keer leuk, toch? Ed Sheeran met Happier.
2: Bellen met Mirelle.
1: Elke week dan bel ik even met relatietherapeut en psycholoog Mirella Brok. En zo ook nu. Hè? Mirelle, goedemiddag.
3: Ja, daar zijn we weer. Goedemiddag.
1: Alles wel? Alles goed? Ja?
3: Alles is veel, maar veel is te goed.
1: Dus het gaat prima. Het komt op neer.
3: Jij begrijpt het heel goed. Precies, het gaat prima. Goed samen.
1: Het gaat prima. Kijk, het is vandaag een lekker dagje. Want het is een keer niet bloedheet. Het bloedheet, dat komt nog van de week. Dus vandaag even lekker een beetje ouderwets onder op het bankje... met een dekentje en een boekje en een radio aan. Dat is allemaal lekker. En dan misschien wel met je partner. En misschien wel met iemand waarbij je samen bent. En dan ik zat pas even te lezen... dat een bepaald onderzoek dat wetenschappers zeggen... hoe en wat heb je nou nodig voor een perfecte relatie? Nou, dat blijkt te zijn dat het niet gaat over hoe iemand er nou uitziet... Maar het allerbelangrijkste is dat je je door je partner begrepen voelt. Nou, Mirella, is dat ook zo?
3: Ik hoor dat heel veel in de praktijk. En ik zie dat ook vaak bij aanmeldingen. Dat mensen zeggen, goh, we snappen elkaar gewoon, we begrijpen elkaar niet. Dat toch ook vaak wel echt een wens is. Ik vraag altijd aan mensen van, goh, wat hoop je te bereiken in relatietherapie? En dit is een hele belangrijke. Dat we elkaar begrijpen. En dat vind ik al een hele toffe. Dat mensen al zover zijn dat ze begrijpen... dat hun partner ook begrepen wil worden. We willen elkaar begrijpen.
1: Ja.
3: Ik denk dat het een heel wezenlijk... de kern raakt van wat wij mensen nodig hebben. We hoeven dat niet per se gelijk te krijgen... of onze zin door te drijven. Maar gewoon dat we weten... maar je kan je inleven. Je snapt. Je voelt. Dat. Ja, superbelangrijk.
1: En natuurlijk, ik zou dan een beetje denken... ja, maar dat klinkt wel heel zweverig, hè? Oh, je moet de ander begrijpen, je moet luisteren, je moet meebewegen... en je moet, denk je...
3: Ja, dat heb jij je
1: postje
3: alweer gehad, Stef.
1: Heb ik mijn postje alweer gehad?
3: Want herken je dat dan bij jezelf niet ook? Dat je zegt, ja, het is inderdaad wel tof gewoon... ik ga makkelijker met mensen met me... ja, waarvan ik weet van... oh ja, ze snappen hoe Stef in elkaar steekt.
1: Ja, kijk, en wat ook. Kijk, ook wel, waarschijnlijk is dat ook een probleem. Als ik het nu ga zeggen, dan ga je zeggen: dat moet je niet doen. Maar als iemand aankomt met iets waar ze mee zitten, en ellende en gedoe. En jij luistert, maar jij gooit meteen oplossingen er tegenaan. Ja, maar als je dan dit doet en dat. Ja, maar je kunt ook dit doen. Als je dit doet, dan valt het wel weer mee. Waarschijnlijk ga je nu zeggen: dat is geen goed plan.
3: Nee, Stefan, dan begrijp je het niet.
1: Ja, ja.
3: Ik denk, als mensen meteen met oplossingen komen... ja, weet je, dat had die persoon in kwestie ook al wel bedacht. Dan begrijp je niet inderdaad hoe lastig het is... of hoe tegenstrijdig, of hoe frustrerend.
1: Ja.
3: En dan begrijp je het niet. En dan is het inderdaad veel fijner vaak voor mensen... om te kunnen ventileren, om dat luisterend oor te krijgen... om iemand die gewoon spiegel teruggeeft van... oh ja, dus zo is dat voor jou. Ah ja, ja, ik snap nu wat je zegt. Dan inderdaad de oplossing. Daar kunnen mensen ook zelf toe komen, hè, uiteindelijk.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon luisteren, een beetje beamen... en zeggen dat je de ander wel snapt en wel begrijpt als je het zo hoort... maar niet nog verder gaan met hoe je het anders moet aanpakken. Ja,
3: ja, weet je wat jij nou moet doen?
1: Niet doen dus. Niet meer zeggen, weet je wat jij nou moet doen? Niet doen, niet doen. Nou, hebben we toch weer wat geleerd, hè?
3: Ja, precies. Ik zeg het, hè. Dat moet je niet doen.
1: Dat moet je niet doen. Nee. Nou, Mirella, één ding doen we wel. Dat is volgende week weer even bellen, hè?
3: Toch, doen we.
1: Zeker. Nou, fijne zondag. Dankjewel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks, voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer: bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dan zeg ik dankjewel. En dan kijken we even naar de verkeerssituatie in Brabant. Want die is lekker rustig. Eén kleine vertraging maar. Die kun je vinden op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook daar is dicht. Je hebt een kwartiertje vertraging. Nou, voor de rest. Hoppatee. Lekker doorrijden. En gaan wij zo meteen richting Australië.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
20: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
24: SWK Benelux.
23: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
25: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
26: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
27: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
26: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
27: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
28: Is Omroep Brabant. Met nu
29: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: and Never Going Home.
1: Het top 900 team.
0: Hartstikke idee. We gaan eens even lekker een teampje vormen. En dat teampje, nou ja, dat gaan wij niet vormen. Maar dat ga jij vormen. Jij met twee andere luisteraars gaat eigenlijk zo meteen bepalen wat wij gaan draaien op Omroep Brabant. En het is heel simpel. Je mag eigenlijk zo meteen met een getal komen tussen de 0 en de 9. Zo simpel is het. Tussen de 0 en de 9. Die mag je zo meteen even doorgeven. Je mag bellen. 0909-123-0909. Nou ja, dan ben je natuurlijk sneller, want de beller is sneller. 0909-123-0909. Dan mag je een getal doorgeven tussen de 0 en de 9. Als we dan drie getallen hebben, dan gaan we daar in ieder geval een mooi nummer voor uitzoeken. Uit de top 900. Dus ik weet niet welke het gaat worden. Het kan een nummer zijn die we al gehad hebben. Het kan een nummer zijn die ik al gedraaid heb. Die we de afgelopen weken niet meer gedraaid hebben. Het mag eigenlijk alles zijn, want jij bepaalt gewoon met twee andere mensen. 0909-123-0909. Of stuur gewoon, ja.
1: Klaar voor de start.
0: Even een berichtje via 06-573-28203 via de bekende SMS. En dan gaan we zo meteen eens even een getalletje uitzoeken. En ja, dat zou wel lekker zijn, toch? Gewoon even een verrassingsnummer. Een getal tussen de 0 en de 9.

0: blijft een lekker liedje dit, hè? John Mayer met Half of My Heart.
1: Top 900 team.
0: En dan voor Shakira, die natuurlijk heel populair was tijdens het WK voetbal. Natuurlijk vanwege het anthem wat ze maakte, Die Die. Maar ja, die zoe, die blijft, als je het mij vraagt, een stuk leuker, hoor.
2: Hey.
0: Heerlijk. We gaan eens even een teampje vormen. Ja, drie luisteraars. Jij bent nog twee anderen. Die gaan even kiezen wat we zo meteen gaan draaien op Omroep Brabant. En ik heb flink wat reacties binnen gehad. Dus dat is fijn, dat is lekker.
1: Het top 900 team.
0: En ik heb binnen gehad een 4, een 8 en een 9. Ik heb er drie tussenuit gevist. Dat is Marielle, Emiel en Sjaak. Jullie vormen met z'n drieën vandaag een team. En dan komen we uit op plek 489. En als je dan gaat naar de Omroep Brabant top 900... ja, dan kom je toch wel uit op een pareltje, hoor. Hey. Sarah. Of

Ja, altijd leuk als je dan een verrassing uitkiest uit die top 900. En het is ook nog eens zo'n lekker liedje van Fleetwood Mac. En dan is natuurlijk de vraag, wie is Sarah? Ja, hey, koekoek. Dat zou iedereen kunnen zijn. Ja. Misschien wel Stevie's vriendin. Die in die tijd samenleeft met Mick Fleetwood. En bij hen een huis woont. Weet je, je kunt bedenken wie het zou kunnen zijn, die Sarah. Ja.

Jason Mraz, en romantisch zou het zijn als iemand tegen jou zegt... Hey, I'm yours, ik ben van jou, jij bent van mij. En samen gaan we het leven door. Ja. Totdat je dan erachter komt dat het je ex is of iemand heel anders. Hè? Goed. Luister naar Omroep Brabant op deze heerlijke maandag. Even maandag, zeg ik nou. Maandag. Het is zondag. Het is een heerlijke zondagmiddag met drie kleine vertragingen in Brabant. Eentje op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonnezeel en Dordrecht zijn wegwerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. Je zit op 11 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Ongeveer 6 minuten extra reistijd. En 10 minuten extra op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Tussen Eersel en knooppunt De Hocht. En voor de rest, huppatee! Gas erop. En qua weer is het, nou ja, ik vind het lekker weer. Je moet ervan houden. Het is zo'n 22 graden met af en toe wel wat regen wat er gaat vallen. Morgen dan begint de dag ook met een buitje. Later op de middag wat droger, zo rond de 23 graden. En dan ja, hey, kan het oplopen tot 35 plus. Ergens rond de woensdag, donderdag zo. Dus dit, ja, weet je, we kijken maar gewoon uit, toch? Nu nat worden van de regen en dan weer nat worden van het zweet. Het is maar net waar je van houdt. Maar goed, we gaan...

Ja, de meesten zeggen Chefke Mirakel, Stevie Wonder. En je hebt Bruce Springsteen, dat is dan Tieske Huppelkei. En ze heb je van allerlei verschillende artiesten wel Brabantse namen. Maar ik zeg gewoon Stefke Mirakel, toch? Zo is het ook weer. En ik weet niet of dat je tijdens dit nummer al een beetje hebt meebewogen. Nou, heb je dat nog niet gedaan? Dan is dit wel een plaat om even wat mee te bewegen. Een plaat die 30 weken in de top 100 stond in Amerika. Huppatee!

wat lekker. House of Pain en Jump Around op Omroep Brabant. En ja, die muziek die ken je allemaal. Deze ook, dat is gewoon een klassiekertje. Maar we gaan er wel even richting een klassieke artiest. Maar een artiest waarvan je het nummer misschien nog niet hebt gehoord. Want Madonna, inmiddels 67. Die nog gewoon met een korte broek, met de billen eruit hangend, ergens rondloopt te huppelen. Eerst een nieuw album uit, hè? Confessions 2. En er staat een plaat op, Danceteria. En het gaat een beetje terug naar haar begintijd in New York. Hè, toen ze als beginnend artiest met een soort demo-cassette een beetje rondliep te klooien. En een beetje gaandeweg het nachtleven de stad leerde kennen. En zo ook allemaal van die rare types tegenkwam die de nacht daar aan het doorbrengen waren. Daar gaat die plaat een beetje over. En ik weet niet of je hem al gehoord hebt. Maar bij deze, hier heb je hem. De nieuwe Madonna. 67 zei ik al, maar gewoon weer hip and happening.

Ja, je moet er van houden, hè. De nieuwe Madonna en Danceteria. Dus ja, een beetje de klassieke Madonna-sound met gewoon moderne klanken ertussendoor van dat nieuwe album. Wat nog niet zo heel lang geleden uitkwam, hoor. Zo, een beetje bijgekomen. Nou, dat is fijn, want dan kunnen we gewoon even doorzetten met het bijkomen, toch? Bradley Cooper, Lady Gaga, Shallow.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie.

0: Travelessence.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One. Van Vodafone.
5: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
7: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Nou, dankjewel. Het is inmiddels 2 uur geweest. Dus we gaan langzaamaan richting 3 uur. Heb je helemaal niks aan die informatie? Precies. Maar hopelijk aan deze informatie wel. Mocht je nog de weg op gaan, dan heb je een kleine vertraging op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook daar is dicht en je zit op een kwartiertje vertraging. Dan kunnen wij ons gewoon op gaan maken voor gewoon lekkere muziek. Wat dacht je van Amy McDonald, Mr. Rock and Roll? Maar eerst de man die bekend werd natuurlijk met Budapest.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
22: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
23: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
24: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
25: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
26: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
25: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Stef Special. Stef van Duinhoven.

One For You en Amy MacDonald op Omroep Brabant op deze zondagmiddag. Ja, normaal gesproken heb ik niet echt ruimte voor een verzoekje of een plaatje van iemand op de zondagmiddag. Maar ik kreeg een appje binnen van een desbetreffende persoon. En die zegt, mijn man en ik die zitten er een beetje doorheen. Zou je wat voor ons kunnen doen? Nou ja, als er mensen doorheen zitten, dan ben ik er altijd graag. Dus ik ga eens even een belletje plegen.

0: Hallo?
1: Hallo?
0: Met wie
1: met
0: spreek ik?
1: Fabiola.
0: Met wie?
1: Fabiola,
0: met Stef, Omroep Brabant, hallo.
1: Hi.
0: Hallo. Zeg, jullie zitten er een beetje doorheen.
1: Ja, best wel.
0: En hoe komt het?
1: Nou ja, we zijn heel erg druk aan het klussen. We hebben sowieso een grote verbouwing gehad in het huis. Daar zijn we het allemaal mooi een beetje aan het opruimen en aan het doen. Maar ja, het wordt even te veel.
0: Maar is dit een nieuw huis waar jullie net in zijn gaan zitten? Of is het echt een verbouwing van een bestaand iets?
1: Nee, van een bestaand iets. Nee.
0: Maar jullie dachten op een gegeven moment, nou, waar we nu in zitten, dat kan even niet meer. Het moet op de schop.
1: Ja, eigenlijk wel. En wat kan zeggen? We zijn het even helemaal beu. Gewoon, het wordt mooi. Eindresultaat is in zicht, maar ja.
0: En wat moet er allemaal veranderd worden dan? Dit klinkt niet af, alsof je maar een keukentje even verplaatst of zo.
1: Nee. Nou ja, we zitten in een huurhuis en daar hebben ze sowieso vanuit de woningstichting hebben ze een nieuwe keuken, nieuwe wc en een nieuwe badkamer geplaatst. Dat was allemaal wel in een tijdsbestek van 3 weken, zeg maar. Dus alles was tegelijk. En nu hebben we zoiets van, ja, we willen het nou gewoon zelf lekker weer eigen maken. En weer gewoon, gewoon maken zoals wij het leuk vinden. Alleen, ja, we waren allemaal een beetje ons huis kwijt. En dus we zijn ermee bezig. En het eindresultaat is in zicht. Alleen, nee.
0: Het is eigenlijk het eerste echte dipje is nou terecht. Is nou wel eventjes van poort, is wel even klaar. En waarom duurt het zo lang?
1: Ja, we hebben even een dipje van klussen, laat ik het zo zeggen.
0: Maar zijn jullie handige klussers of is het, oh jee, weer een YouTube filmpje en weer een uitleg? En,
1: Oh nee, dat valt wel mee hoor. Nee, we zijn best behendig met z'n tweeën, maar het is dan even, het is even klaar.
0: En daarom, je moet eigenlijk gewoon alleen maar rommel. En je moet alleen maar denken, weet je wat, we hebben iets om naar uit te kijken. Nog even doorbijten. Ja, en dat doorbijten, daar kan ik jullie lichtelijk bij helpen dan.
1: Ja, graag. Als dat kan.
0: Wat kan ik doen? Zeg het eens.
1: Nou ja, ik had volgens mij Coldplay aangevraagd met Adventure of a Lifetime.
0: Nou, dan ga ik die maar eens erbij pakken.
1: Nou,
0: kijk, en ik weet lichtelijk hoe het voelt. Kijk, ik ben dan zelf niet aan het klussen. Maar we hebben een nieuwbouwhuis gekocht. En daar zit je ook al verrekkers lang op te wachten voordat dat dus af is. Ja. En dan wil je heel graag naartoe. En dan denk je, het duurt lang. En dan ben je allemaal dingen aan het regelen al. Maar ja, dat regelen, daar heb je nog niet zoveel aan. Want je kunt er nog niet in. En dan voor jullie lijkt het me nog irritanter. Want jullie moeten ook nog eens zelf aan het werk. Kijk, ik hoef alleen maar te wachten tot het gebouwd wordt een beetje. Hè? Dus
1: precies. Ja, iedereen is hier gewoon compleet van zijn partje af. De kinderen zijn hun huis kwijt. De kat is hun huis kwijt. Ach, dus alles is gewoon echt verschrikkelijk. Maar goed. Even doorbijten, we zijn er bijna.
0: Even door en niet vergeet af en toe jezelf te verwennen. Even lekker het huis uit, even wat doen, even een keer wat anders en dan weer even.
1: Zeker. Volgende week gaan we dat zeker doen. Even weg.
0: Heerlijk. Nou, ik wens jullie heel veel sterkte en ik probeer een beetje te duwen met Coldplay, goed?
1: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Houdoe, hé.
1: Hey, doei.
0: Joe.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime voor Fabiola en het hele gezin. Ja, even een hart onder de riem met al die ellende en het verbouwen. Je wil gewoon een keer klaar zijn, weer een eigen plekje hebben. En hopelijk, huppatee, gaf erop en is het zo weer lekker klaar. Dat zou fijn zijn, toch? Als je... Nou, wie komt daar? Hallo, wat kom jij doen?
1: Hey, hallo allemaal. Rutger van Barneveld hier. En hier is Zwoele Zomernachten op Omroep Brabant.

Raccoon en Toek. Zo, dat kwam wel lekker uit. Raccoon en Toeke hit op Omroep Brabant. En een uurtje geleden, toen draaide ik af Fleetwood Mac. Dat had te maken met de top 900 team. Dan mag je eigenlijk drie getallen appen. En met die drie getallen gaan wij naar de top 900. En dan rolt daar, vroep, geheel random, met die drie getallen een nummer uit. Die in de top 900 stond van Omroep Brabant. En dat was toen Fleetwood Mac met Sarah. En ja, goed, Fleetwood Mac stond al in de lijst. En ja, dan draaien we hem gewoon twee keer. Want het was een random liedje. In dit geval Hold Me.

Fleetwood Mac, hè? Ja, de 70's ook wel, hoor. Maar de 80's ook niet uitsluiten. In dit geval Fleetwood Mac met Hold Me op Omroep Brabant. En nog twee kleine vertragingen. Eentje op de A16, dat is Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden. De rechter rijstrook daar is dicht. Je hebt een kwartiertje vertraging. En 5 minuten op de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Waddenooyen en knooppunt Del. En voor de rest, ja, gewoon lekker doorrijden. En misschien af en toe even de ruitenwissers aanzetten. Want er kan een buitje vallen vandaag in Brabant. Zo rond de 22 graden. Ook morgen begint de dag met een buitje. Later op de middag wordt het wel wat droger. En ja, vanaf woensdag, donderdag, je weet het, hè? Ja. Gewoon weer lekker rond de 35 graden. Ja, je zou bijna zeggen, we gaan gewoon even naar de maan. Hè? Even te koeler. R.E.M. doet het wel voor je, hoor. Man on the Moon.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: golden earring and a weekend to laugh. En daarvoor nog First Aid Kit.
1: Goedendag.
2: Goedenavond.
3: Bonjour.
4: Konnichiwa.
5: Stef op wereldreis.
0: Ja, ik ben van oorsprong niet zo'n reiziger, maar af en toe muzikaal gezien, dan vind ik het wel leuk om even naar een ander land te reizen, om te kijken wat daar dan weer muzikaal allemaal gebeurt, of wat er al gebeurd is. En in dit geval gaan wij richting de Filipijnen. Weet je wel, dat land bekend om toch wel de witte zandstranden, maar ook de chocolate hills en de rijstterrassen van Benaue. En bekende gerechten die daar heel typisch zijn. En het heeft te maken met natuurlijk de hele gemixte invloeden die ze daar hebben in dat land. Een beetje Aziatisch, Spaans, Amerikaans. En dan kom je uit op het gerecht adobe. En dat vind ik dan wel leuk. Want het is een soort gerecht waarbij je het gehakt of het vlees marineert in een soort bouillon. En die bestaat dan weer uit paprika, oregano, zout, knoflook en azijn. Nee, ik vind het allemaal wel lekker klinken. Maar ja, ook de muziek klinkt wel lekker aan die kant. En vooral als het gaat om eigenlijk een artiest die de muziek daar wel wat bekend heeft gemaakt en heel invloedrijk was in die tijd. Een man die één wereldhit gehad heeft. Hij werd ook in Nederland, stond die tweede in de top 40 in de jaren 80. Ik heb het over Freddy Aguilar met Anak. Een nummer gezongen helemaal in de Filipijnse taal Tagalog. Een verhaal van een zoon, verteld door zijn vader. En het was een dikke vette hit. En we gaan eens even richting de Filipijnen met Freddy Aguilar. Ja, ken je hem nog? Jawel toch?
5: Ja? Stef op wereldreis.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.

0: Bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Jeugdcircus Il Grigio is weer terug. Bezoek de show Biblio Magico. Van 18 juli tot en met 2 augustus in Haren. Ieder jaar gaan gemiddeld 10.000 bezoekers je voor. Mis dit spektakel niet en bestel je ticket op ilgrigio.nl.
7: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
8: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
11: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Hè? Ja, was toch 3 uur geleden al klaar, of niet?
0: Ja, maar ik heb andere dingen te doen, hè?
14: Oh, je hebt ook andere dingen te doen. Het is ook goed dat mensen dat weten, hè? Het is niet alleen radio, er zit ook heel veel werk achter.
0: Ja, nou ja, nu we er toch zijn. Ik heb onder meer een hele leuke podcast met Frans opgenomen. Dus als je heel veel over de natuur wil horen, zoek hem even op de Stuifmeel podcast. Weet je alles.
14: Kijk, tot zover de reclame. Christian Westerveld, nee hoor. Luister naar Omroep Brabant. Een goede middag. Je hebt lekker een zendertje aanstaan. Een goede zender waarbij je gewoon gezelligheid meekrijgt. Muziek en ook even de laatste file in Brabant. Want die vind je op de A16. Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden al de hele dag. De rechte rijstrook is dicht. En je hebt een kwartier vertraging. Voor de rest gewoon rustig aan doorrijden. Af en toe even die ruitenwisser heen en weer. En dan hoor je zometeen de Simple Minds.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdesom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
18: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
22: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
23: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SVK Benelux.
24: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
23: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
26: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
27: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
28: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
29: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
30: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
31: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
30: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
31: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
32: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
31: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
34: Stef Special. Stef van Duinhoven.

Mr. Big and To Be With You. Woehoe. Ja, en daarvoor de Simple Minds dus met Don't You Forget About Me op Omroep Brabant. En ik vind het leuk, ik heb weer nieuwe muziek voor je. Ja, en dan van een groep die natuurlijk niet helemaal meer de originele samenstelling heeft. Nee, dat helemaal niet. Ik heb het over Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald. Oftewel, Take That. We hebben een nieuwe single uit en het is een beetje de voorloper voor een 10e studioalbum wat eraan zit te komen. En ik heb het nummer gehoord en ik dacht, ik vind het leuk. Ik vind het leuk, het is zomer, het past bij deze zomer, het past bij heet weer. Alleen het verrassende aan deze nieuwe plaat van Take That vind ik eigenlijk, als je eenmaal richting het refrein gaat en een beetje op ongeveer op de helft van het liedje duurt 2 minuten 20, nou ongeveer op de helft, na een minuutje, dan komen ze echt bij een refrein aan dat je denkt, dit is gewoon een Robbie Williams liedje. En het gekke is dat als je gaat luisteren, dat je het nog bijna denkt ook dat je Robbie Williams hoort. Maar dan natuurlijk Take That, waar Robbie Williams ooit bij zat. En ik vind het gewoon een lekker liedje. En ik wil het even aan je laten horen. Sweet July heet hij.

0: tussen 12 en 4 op zondagmiddag bij Omroep Brabant is hij de nummer 1 van de zender. En ook de enige die er zit.
1: Dit is Stef Special.
2: Tussen 12 en 4.
0: Stef van Duinhoven op Omroep Brabant.

Mars, I Just Might. Ja, die heeft natuurlijk heel veel populariteit gekregen. Natuurlijk omdat het Bruno Mars is, omdat hij concerten geeft. Omdat hij op TikTok natuurlijk veel te vinden is, sociale media. En natuurlijk ook iTunes, een plek waar je in ieder geval muziek kunt kopen. Nou is dat nu niet heel erg vooruitstrevend meer en geen graadmeter meer van succes. Maar heel wat jaren geleden nog wel. En Sarah Bareilles, die had natuurlijk een nummer. En ze wilde een beetje in de picture komen. Maar dat lukte niet echt. En op een gegeven moment op iTunes, waar je dus wel eens liedjes kunt kopen, was zij het gratis liedje van de week. Ja. En mensen gingen het nummer maar eens een keertje luisteren. En nog eens een keertje. En toen dachten mensen, maar ho eens even. Het is eigenlijk wel een lekker liedje, die love song.

gratis liedje op iTunes, want je weet toch niet meer hoe je nou aan de populariteit moet komen. Dus dan ben je, nou ja, kun je gratis beluisterd worden, terwijl je normaal moet betalen voor liedjes. En dan, huppatee, ineens wereldwijd bekend. En dat doet ze goed, onze Sarah Bareilles. Je luistert naar Omroep Brabant, inmiddels 3:30, met nog één kleine vertraging op de A16. Dat is Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. Er zijn wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Je hebt 1 minuut of 10 vertraging. En qua weer is het niet al te best, hè. Flink wat bewolking in Brabant. Af en toe een buitje, een graad of 22. Ook morgen beginnen we met een buitje. Later op de middag dan hebben we gelukkig wel weer wat meer zon. Dan wordt het droger. En daarna, ja, dat is duidelijk, hè, daarna. Daarna wordt het gewoon weer 30 graden, 35 graden zelfs. Maar goed, dat is toch ver weg. Gelukkig nu nog niet. Lionel Richie dan maar.

might know of the original sin. And you might know how

0: Oh, dat vind ik zo'n lekker uiteinde van de nummer, hè? Die kling-kling-kling-kling in excess en The Original Sin.
1: De Bee Gees plaat.
0: Elke week dan draai ik in ieder geval iets van de Bee Gees. En waarom? Ja, waarom niet? De Bee Gees zijn gewoon geweldig. Allang fan van de mannen. Inmiddels is er nog eentje over, Barry Gibb. En die is ook nog wel bezig met een nieuw album. Greenfields heeft hij ooit gemaakt. En er zijn allerlei Bee Gees nummers in een nieuw jasje. Met artiesten van nu, die Barry Gibb dan op dit moment indrukwekkend vindt. Nou, ik hoop dat die snel komt. Voor die tijd kunnen we gewoon genieten van al het werk wat ze gemaakt hebben. En het is nogal veel. We gaan wel even helemaal terug in de tijd. We gaan naar 1968. En toen waren ze al bezig met een vijfde studioalbum. Dan zie je hoe lang ze toen al bezig waren in 68. Nou ja, ze hebben lang doorgegaan. En ik ga richting When the Swallows Fly. En het is eigenlijk een liedje wat een beetje metaforisch is, waardoor je emotioneel ontsnapt aan de werkelijkheid. Oftewel gewoon, je bent een beetje aan het dagdromen. En tijdens dagdromen, en dan ontsnap je aan de ellende en aan het gedoe wat je op dit moment hebt. En dat is wel een beetje een fijn gevoel. En de Bee Gees die hebben daar een nummer over gemaakt. Robin die vond het in die tijd een van de mooiste nummers die ze gemaakt hadden. En Barry Gibb, ja, die wist niet eens meer waar het nummer nou geschreven was. Want zoals hij zelf zegt, ja, waarschijnlijk is het nummer geschreven in een of ander penthouse. Want ja, heel veel nummers in die tijd zijn geschreven in een penthouse. Waaronder Words, ook dus. En ook deze, helemaal terug naar 68. When the Swallows Fly.

0: Good Grief op Omroep Brabant. Daarvoor nog When the Swallows Fly van de Bee Gees. Ja, die hoor je eigenlijk helemaal nooit. Dus vandaar nu wel een keertje gedraaid. En volgende week natuurlijk gewoon weer een Bee Gees plaat. Hè? Elke zondagmiddag gegarandeerd. Goed, voor mij gaan we weer richting het einde. En dat betekent richting 4 uur. Maar, hey, hallo. Staat de volgende meneer alweer te wachten, hoor. Ruben Mol.
1: Ach, het is koud hier.
0: Koud?
1: Ja, het is koud hier.
0: Ik heb er nooit last van, want ik heb het altijd zo verrekken snel heet dat ik het liefste zo koud mogelijk zet alles.
1: Het is koud. Ik hou mijn visje aan. Maar goed.
0: Ben je dan zo van de hitte altijd dan?
1: Nou, ik hou wel van een beetje warmte. Het moet geen, zoals nu, het moet geen 30, 35 graden zijn of zo. Zoals al die afgelopen weken.
0: Ja.
1: Maar gewoon lekker een beetje 25 graden, 24 graden. Dan gedijk het best.
0: Ja, maar jij kunt er ook een beetje tegen. Ik bedoel, ik heb al bij 25, ik zet 2 stappen buiten en alles begint al te gutsen.
1: Ik kan ook wel tegen de 30 graden. Ik hou mezelf redelijk relaxed. Daar heb ik ook geen last van. Maar zo 25, 24 graden vind ik het lekkerst, toch? Ja.
0: Ja, maar goed, je zit nu nog in mijn tijd. Dus je moet het nu even doen met de kou. En dan vanaf 6. Oh, sorry, vanaf 4.
1: Het is een beetje kill hier, Stef.
0: Ja, hoort er een beetje bij. Ja. Maar het is bijna 4 uur, dus dat betekent dat jij de temperatuur even mag ophogen.
1: Ja, nou, dan ga ik proberen met Brabantse producten in de Brabantse bodem. En ik ga bellen met Adriaan Persons. Wie is dat?
0: Dat zegt mij wel wat, hoor. Dat is vanavond komt ze naar mij. Dat liedje ken ik in ieder geval van hem.
1: Hij heeft een nieuwe single uit. Zat ooit bij Rondé. Heeft een nieuwe drummer ook geleverd aan Rondé. Oh. Maar staat op eigen been. Heeft de status apart aangevraagd. En dat weten wij te waarderen.
0: En hij is Brabant.
1: Hij is Brabant.
0: Hoppa. En voor de rest gewoon allemaal van Brabantse bodem, hè?
1: Ja, leuke Brabantse dingen. Ik weet er niet allemaal wat. Maar het gaat goed komen.
0: Kijk, veel plezier.
1: Jo.
0: En ik zou zeggen, een heel fijn weekend. Doe rustig aan. En ik spreek jou woensdag weer tijdens Wijn in de Middag. Hallekes.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of

0: privé. Wat je ook viert, zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
1: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
0: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorinchem, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
4: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen.
10: een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
16: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
17: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
16: Lunch en vaar dwars door West-Brabant met de Silvermail. Kijk voor alle rondvaarten en dagtochten op silvermail.nl.
17: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
19: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
20: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
21: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
22: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Het was Mercy John om mee te beginnen. Dit was Trains.
1: Trots op onze Brabantse artiesten.
0: Nou, zeker weten.
1: Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Hallo.
2: Hubert Mol.
0: Van harte welkom. Goedemiddag. Zondag 26 juli 2026. Het is weer tijd voor een compleet nieuwe aflevering met uitsluitend de leukste, beste Brabantse producten.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met u

Ferry de Lid heeft een flinke zomerhit te pakken. Wat je hoorde was Baco in Monaco. En dan terug naar heel lang geleden. Dat er een liedje werd uitgebracht naar aanleiding van een reclame op de tv. En dat was zo'n leuk liedje dat de mannen erachter dachten, we maken er een plaat van, we maken er een single van. Het werd een nummer 1 voor heel lang in verschillende hitparades. City to City met Road Ahead. Ze zijn weer bij elkaar gekomen, verleden jaar, koppen weer bij elkaar gestoken. En dat ene liedje, dat bekende liedje, hebben ze dan ook weer opnieuw uitgebracht in een verleden jaar uitvoering, 2025 uitvoering. The Road Ahead. City to City.

hier komen we dus ook nooit meer vanaf. Ik zeg niet dat het moet, maar ik wil maar zeggen dat het ditje zo goed is dat het altijd wel weer even ergens terugkomt. De band City to City en het liedje heet dus The Road Ahead. En nu Flaming June. Does it really? To that

0: Flaming John. Iedere zondagmiddag stellen we één artiest centraal.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: In dit geval is dat vandaag Vincent.

Ik heb ze nooit meer gezien. Ze zouden met sabbatical gaan. Ik heb ze nooit meer gehoord. Weg. Verdwenen. En dus is het goed dat hier een podium staat voor Brabantse talent. Van Brabantse product. Van Brabantse bodem hier bij Omroep Brabant.

band heet Lijf de Leeuw Band. Die is hartstikke Brabant. Burgert Lewis daartegen die zingt. Ja, die is niet Brabants. Maar die mocht wel even meedoen. En dat is leuk, want iedereen wil toch graag bij de Brabanters zijn. Omdat we zo leuk zijn, dat we zo gezellig zijn. Even

Nou, ze zeiden zelf al wie ze waren. Het was de eerste keer. Het was het Songfestival liedje. En dat is weer van heel lang geleden, kan ik je vertellen. Maar het is wel een blijvertje. En Maxine komen we tegenwoordig ook nog tegen als zangeres. Achtergrondzangeres. Soms ook op de voorgrond bij de Edwin Evers Band. Black.

0: De stemming zit er al wel een beetje in. En we kunnen misschien de euforie nog groter maken als je luistert naar Van Brabantse Bodem. Dit programma hier bij Omroep Brabant.
1: Een rondje van de zaak.
0: Ja, twee lekkere meekdijners voor je uitgezocht. Een liedje van Colinda en een liedje van Jan Biggel. Ben je er klaar voor?
1: Een rondje van de zaak.

Jan heeft alle reden om heel vrolijk te zijn, is pas getrouwd. Colinda daartegen heeft een ander probleempje. Ik wil geen zoen, terwijl het liedje op de zoenen was. Tot zover. En nu Rosemary Sands. Native Tongue.

Vindt altijd fijne muziek voor op een zondagmiddag. Het waren de mannen van Rosemary Sands. Ze zijn een hele tijd weg geweest. Het zijn de buurmannen van elkaar, geloof ik. En die zeiden toen, nou, misschien moeten we toch weer eens muziek gaan maken. En dat hebben ze gedaan. De band is weer herrezen, Rosemary Sands. Ze zijn wel overal te vinden, treden weer overal op. En dat is goed om te weten. Dit was Native Tongue. Het is van Brabantse bodem. Je weet wat het inhoudt. Dat houdt in dat we iedere zondagmiddag tussen 4 en 6 uitsluitend Brabantse producties draaien. En dat kan van alles zijn. En dat duurt 2 uur lang. We hebben dus nog een vol uur te gaan met hele fijne dingen. Even nog een keer aandacht voor de weekendartiest. En er zit nog veel meer in het koffietje van Mol dan je zou denken. Er zitten nog hele bijzondere dingen in. Ook nieuw werk. Denk even aan 1000 kleuren van Marcel Lichtvoet. De laatste voor dit uur.

0: Zijn naam Marcel Lichtvoet. En
1: alles
0: ik denk
1: over Omroep Brabant.
0: Dat we hier niet altijd Lichtvoetig over moeten doen, maar dat we nog veel van hem gaan horen. 1000 kleuren, zo heet het.
2: Grote ontwikkelingen.
0: Neem nou Ramses Shaffy. Laat dat nou eens overgroten worden met een gypsy sound. Dus pak daarbij Sani van Mullum en dan klinkt dat ongeveer zo. Besparen.
3: Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
10: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
9: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
10: Nu bij Koos Kluipmans. 20% voordeel op Leolux banken in Sensoleer.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar. Al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Park Hilaria is er weer. Het pretpark aan de Kennedylaan in Eindhoven. Met spectaculaire attracties, groots kindervermaak, gezellige terrassen en elke avond live optredens. Park Hilaria Eindhoven. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Gratis toegang.
12: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
13: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar de elektrospecialist met topmerken,

0: scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen. City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
1: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
2: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
3: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Shot in the Dark van Cresip. Het was niet ogenblikkelijk boelzaai, schat in de roos, maar wel een fijn liedje om mee te beginnen. Het tweede uur middels van Brabantse Bodem.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse Bodem.
0: Ik zeg het dan maar even.
2: Hubert Mol.
0: Hartelijk dank, fijn dat ik weer van mag zijn en dat ik nog een uurtje muziek mag draaien uit de eigen streek, ons prachtige Brabant.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is van Brabantse Bodem.
2: Met Hubert Mol.
1: Omroep Brabant.
0: Met Gerard van Maasakkers. Sorry dat ik besta.
2: Muziek met een zachte G.

0: Bergen op Zoom tot Boksmeer. En van Woudrichem tot Westerhoven.
1: De muziek is van Brabantse bodem.
0: Tot 6 uur, Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

word altijd een beetje trots op hem. Ik weet niet waarom, maar het feit dat hij zo ambitieus is, dat hij wat wil en dat hij dat ook heeft bereikt inmiddels al. En het kan nog veel meer worden. Sorry dat ik besta, dat was van Gerard van Maasakkers en zat daar weer voor. Dit komt een beetje uit Wolk. Rudy de Kraljoe. Ook een van de mannen achter Masada schreef bijvoorbeeld Sayang, hé. Allemaal uit Waalwijk. En hier met Brainbox.

0: Zijn liedje met ballen. Rudy de Kwaljoe en zijn band. Het was de band Brainbox. Bestaat ook al lang niet meer, maar het is wel leuk om af en toe even, zoals daar straks bij de shuffles, even af en toe te kijken in de iCloud en dan kom je fraaie dingen tegen.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Het is de dromendans, die hoort bij Vincent. En Vincent staat centraal.

0: Mathies van Brabantse Bodem bij in de luistert. En Adriaan Perssons heeft een nieuwe song uit, een nieuwe single gemaakt. Een andere jij. Adriaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij veranderd?
1: Het gaat er meer om dat ik niet verander, maar dat de vrouw verandert.
0: En is dat moeizaam dan? Een moeizaam project?
1: Dan vraag je wel wat gelijk. ik vind de liefde wel een gedoe, ja.
0: Echt waar? Ja, waarom dan? Ja. Toch? Het is zo simpel, lijkt mij.
1: Als je goed in durft te storten, dan kan het heel simpel zijn, ja. Ik zit nu op een boot en we gaan straks de Noordzee op.
0: Ja, oh ja.
1: En dat is voor nu even. Die passage overleven is voor nu mijn volgende
0: ja.
1: doel.
0: Ja.
1: En een vrouw
0: okay. van naam. Later eens hoor. Hoe gaat het met die single? Hoe is die ontvangen?
1: Ja, goed. Het is echt heel erg leuk. Want ik had hem gewoon best wel argeloos geschreven, dat liedje. Soms schrijf ik gewoon liedjes dat ik denk, nou, ik moet vandaag gewoon een liedje schrijven. En dan schrijf ik morgen wel een goed liedje. Dan is hij er gewoon uit, zeg maar. En zo had ik hem ook geschreven. En ik dacht ook, nou, volgens mij is dit niet zoveel. En de volgende dag had ik hem aan mensen laten horen en die vonden hem zo leuk. Toen dacht ik, ja, dan zal dat wel. En ik vind hem nu ook heel erg leuk. En hij wordt echt goed ontvangen.
0: Ja. Het heeft dus een beetje tijd nodig bij jou. Je maakt iets, je legt het even neer. Dan ga je het nog eens beluisteren. En vaak ontdek je dan toch de mooie dingen?
1: Ja, het was eigenlijk wel fijn dat ik niet dacht dat het liedje goed was. Want soms ga je er dan ook iets te krampachtig mee om. Terwijl je het aan het schrijven bent. Oh, ik heb iets geweldigs in handen. En dan verstijf je soms een beetje. En nu heb ik hem gewoon... Nou, ik schrijf hem wel af, zeg maar.
0: Ja. Het is niet zo dat je echt per se zegt van... nou, vandaag is het de schrijversdag. Vandaag ga ik echt liedjes poepen. Dat werkt dus niet bij jou.
1: Nee. Je hebt wel echt veel mensen die zo werken, maar ik probeer het wel. Maar het moet wel ook een beetje meezitten, inspiratie-wise of zo.
0: Ja, en wanneer zit de inspiratie mee? Wat gebeurt
1: dat? Dat is de grote wondervraag die je nu stelt. Als ik dat zou weten, dan was ik al Picasso geweest.
0: Ja. Reacties zijn goed. Wat moet er nou er meer gebeuren met de single? Of zeg je van, nou, ik ben eigenlijk wel tevreden al. Kan ook.
1: Goeie vraag. Wat moet er nou gebeuren? Nou, ik zou zoveel mogelijk mensen hem horen. Dat gun ik ze wel.
0: We gaan hem hier in ieder geval draaien. We hebben veel luisteraars. Leuk. Dat doen we alvast. Ik vond het leuk dat je even gesproken hebben. Voorzichtig, hè. Zwemwest om en hou je goed aan de reding vast, hè.
1: Ja, dat zal ik doen.
0: Okay, alsjeblieft, dankjewel, hè.
1: Dankjewel. Doei.

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Er zijn van die plaatjes die passen buitengewoon goed bij het jaargetijden, bij de temperatuur, bij de zon. En zo is dat ook met dit liedje. De band Tambourine, High Under the Moon.
1: Muziek met een zachte G.
0: Van Annelieke Merks. Laat maar gaan.

Laat me gaan. Soms is het goed om dingen even lekker los te laten. Ik hoorde van de week van een braindeskundige dat het goed is om even je hersenen stil te hebben. Dat doe je door rechterarm naar voren te doen en linkerarm naar achteren. Ja, probeer het maar eens. Ratatatata. Ik hoop dat lukt. Oh, I'm

een beetje Janssens en Janssens van Kuifje. Maar dan Willems en Willems, want zo heette ze. Als we gaan, zo heette dat liedje. In het kader van een zomerfestival waar ze moesten optreden, dachten ze, we moeten ook een echt zomerliedje hebben. Dieter van der Westen. Hier is Wake Me Up Anders. De Dieter van der Westen band voluit.

0: Lekker, hè? Krijg meteen zin in de barbecue. Ja, of een beetje lekker gezellig in de tuin zitten. Lekker glaasje erbij, een beetje genieten, onderuit gezakt. En dan deze muziek, dat is meteen een goede combinatie.
1: Goud uit de iCloud.
0: En die iCloud die raakt steeds voller en voller en voller, want daar komt steeds meer in. En het is leuk af en toe om daar eens even in te kijken. Ik kwam zo uit bij de F van Ferrari.

Bij leven en welzijn van zijn moeder deelde zijn moeder altijd een taart uit als er een liedje van hem werd gedraaid op de radio. En als we dan bij Omroep Brabant zin hadden in taart, dan zeiden we, zullen we even Frank Ferrari draaien, Ferrari. En dan draaiden we dat en prompt werd er een taart bezorgd door de moeder van Frank. Hoe lief is dat? Allemaal verleden tijd, zo ook de muziek, want die is oud.

0: En ze weet waar ze over praat. Ik bedoel, zingt over die bad therapy. Want daar komt ook de inspiratie vandaan. Ging even niet zo goed met Klaat Koekoe. Ze heeft de draad opgepakt en aan de stem te horen, daar zit het wel heel erg goed mee. Bad therapy, the fisherman.
1: Hier, voor hier thuis.
2: Dit is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Weer een van Frans Bauer. Hoeveel liedjes zou die inmiddels al gemaakt hebben? Dat zijn er ontelbaar. En ieder liedje is vrolijk, is gezellig. En daar word je blij van. Wacht even. Wacht een ogenblik. Daar staat iemand voor de deur. Kom binnen. Stel je even voor, wie ben je?
1: Hallo, Anneke van Giersbergen hier. Ik luister heel graag naar alle muziek die uit Brabant komt. En daarom luister ik elke zondagmiddag naar Van Brabantse Bodem.

0: Het is materiaal van Anneke van Giersbergen wat je niet zo vaak hoort. Zo lief. Tot zover van Brabantse Bodem voor deze zondag. Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week is er weer een. Beginnen tot 4 uur. Tot 6 uur. Tot dan. Dag.
1: Het is het

0: print hem op.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Man, ze hebben nou een...

0: leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
4: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk, gezellig.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn

0: gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag
1: tussen 4 en 7. Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht en hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen.

0: Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer. Vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Power Mall is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Omroep Brabant wenst jou een goedemorgen. De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Keigoeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Keigoeiemorgen.
0: Elke werkdag.
2: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Echt één groot feest.
2: Ja, dat is een passie, hè?
3: Het gevoel van hier.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer, vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Ouwe Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
5: We're life on the farm, kinda laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4
3: op Omroep Brabant.

0: ene zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15... Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

hebt een nare droom gehad. Rustig maar.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.